0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwden op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij een uitzending van de Centrum Kerken. Deze morgen verzorgd door de hervormde gemeente uit Sliedrecht. Om 9:30 schakelen we voor de kerkdienst over naar de Maranatha-kerk. Maar het eerste half uurtje is voor onze jonge luisteraars. Hallo jongens en meisjes, fijn dat jullie er weer bij zijn. Zometeen kunnen jullie luisteren naar een Bijbelverhaal. Maar eerst draaien we een aantal mooie liedjes. We beginnen met het liedje Welkom, Welkom, gezongen door Marcel en Lydia Zimmer.

vanochtend wil ik een verhaal lezen en het gaat over David en Goliath. Er woonde in Israël een herder die 8 zonen had. David was de jongste. Zijn vader heette Isaï. Toen David nog een kleine jongen was en op de schapen van zijn vader paste, kwam op een dag de profeet Samuel in hun huis op bezoek. Hij zei tegen Isaï: als koning Saul dood is, dan moet jouw zoon David de nieuwe koning van Israël worden. David begreep dat God zelf hem had uitgekozen. Hij deed dus erg zijn best en werkte hard. En hij dacht: als ik later een goede koning wil worden, moet ik eerst leren een goede herder te zijn. Soms speelde David op zijn harp. Dan zong hij daarbij zijn eigen liederen voor God. En als koning Saul in een droevige bui was, liet hij David wel eens halen om in het paleis voor hem te spelen. Davids broers waren soldaten. Zij vochten in het leger van de koning. En vaak waren ze weken van huis. Hun vader was dan blij dat David thuis bleef om hem gezelschap te houden. Isaï was al oud en David hielp hem bij het verzorgen van de schapen. Als David met de kudde naar de heuvels trok om de schapen te laten grazen, bleef hij daar 's nachts vaak slapen. In de bergen woonden ook wilde dieren, beren en leeuwen. Hij moest ervoor zorgen dat die de schapen en de lammetjes geen kwaad deden. Soms vocht hij zelfs met de wilde dieren als ze te dicht bij de kudde kwamen. Toen David op een dag met de kudde uit de bergen terugkwam, zei zijn vader tegen hem: laat een knecht maar op de schapen passen. Jij moet je broers eens gaan opzoeken. Neem brood en kaas voor hen mee en kom dan gauw terug om me te vertellen hoe het met hen gaat. David pakte het eten in en ging op reis. Het was een hele end, maar hij kende de weg goed. Eindelijk kwam hij bij het legerkamp en hij vond daar zijn broers. Maar wat keken ze bang? Wat is er aan de hand? Vroeg David. De broers wezen naar de overkant van het dal. Zie je daar die grote kerel staan? Hij hoort bij de vijand, de Filistijnen. Een reus is hij, die Goliath. Hij wil tegen één van ons vechten. Nou, waarom doen jullie dat dan niet? Vroeg David. Jullie zijn toch het leger van God? Jullie zullen zeker van hem winnen. Nijdig keken de broers naar David. Als jij dan zo dapper bent, ga dan zelf met hem vechten. Vooruit, ga naar de koning en bied je maar aan. Verbaasd zagen ze dat dat nu precies wat was wat David ging doen. Hij kwam bij koning Saul en hij zei dat hij met de reus wilde vechten. Saul keek naar het kleine mannetje dat voor hem stond en hij zei: als je dat durft, dan geef ik je wel mijn eigen zwaard en panzer en ik zet je mijn helm op. Maar de helm en het panzer waren zo zwaar dat David er niet eens mee kon lopen. Ach koning, zei David, laat mij maar met mijn eigen slinger en een paar stenen op hem afgaan. Ik ben een herder en met een zwaard kan ik niets beginnen. David zocht 5 mooie gladde steentjes en liep op Goliath af. Goliath zag David aankomen. Hij begon zo hard te lachen dat de Israëlieten hun oren dicht hielden. Want Goliath zelf had een zwaard en een schild. Toen hij zag dat David alleen maar een slinger en wat steentjes bij zich had, werd hij boos. Zeg mannetje, wat denk jij wel, schreeuwde hij. Ik ben geen hond die je met een stok kunt slaan. Maar David pakte zijn slinger en deed er een steentje in. Hij liep op de reus af en riep: ik kom met je vechten in de naam van onze God. En rond zwaaide hij zijn slinger. De steen vloog eruit en trof Goliath op zijn voorhoofd. Dood viel de reus op de grond. Toen de Filistijnen zagen dat Goliath dood was, vluchtten ze weg. De Israëlieten juichten. Ze gingen achter de vijanden aan en dreven hen het land uit. En in het hele land hoorde men dat David de reus had verslagen en dat de Filistijnen op de vlucht waren gejaagd. De mensen dansten in de straten en zongen liederen over die dappere herdersjongen. Koning Saul werd jaloers, omdat iedereen over David sprak. Maar David wist dat God hem had geholpen. En David wist ook dat als hij later koning zou worden, God hem ook dan niet in de steek zou laten.

Nou jongens en meisjes, het half uurtje is helaas alweer voorbij. We hopen dat jullie het een mooi programma vonden en hopen natuurlijk dat jullie een volgende keer ook weer afstemmen op Merwe Radio. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Dan schakelen we nu voor de kerkdienst over naar de Maranatha-kerk aan de Leisterweg. Vanuit de studio wensen wij u een gezegende dienst toe.
1: Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst in de Maranatha-kerk, waar we ons voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week zondag. Ook een hartelijke groet aan iedereen die deze dienst thuis of ergens anders met ons meeviert. De voorganger is dominee Vastenhout en het orgel wordt bespeeld door René van den Bos. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 1. Vanmorgen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Tegen het einde van de dienst zal er in 3 rondgangen worden gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor het kerkrentmeesterlijk beheer en de derde collecte is voor het huis van de kerk. Per abuis is het bericht voor de thuisvierers van het Heilig Avondmaal niet in het kerkblad gekomen. Wanneer u zondag 13 september thuis het Heilig Avondmaal wilt meevieren, dan is dat mogelijk. Bent u al bij ons bekend, dan zullen wij op zondag, zaterdagochtend 12 september het brood en de wijn bij u afgeven. Wij zullen u hierover niet vooraf bellen. Wilt u voor het eerst gebruik maken van deze mogelijkheid voor thuisviering, dan kunt u zich bij ons aanmelden. Bent u zaterdagmorgen niet of beperkt thuis, dan vragen wij u ons te bellen. Voor wijk 1 naar Nelly van Duin en voor wijk 2 Nicole Wiesma. Op maandag 14 september wordt 's avonds om 8 uur in het dienstgebouw een doopgesprek gehouden ter voorbereiding op de doopdienst van 27 september. Ouders die een kind ten doop willen houden zijn van harte welkom. Graag deze week aanmelden bij dominee Vastenhout. Aanstaande woensdagavond, 9 september, is de eerste avond van het nieuwe seizoen van de belijdeniskring. Wie overweegt deze kring te gaan volgen, is van harte welkom op deze informatieve startavond. De aanvang is om 8 uur in de Maranatha-kerk. Zaterdag 29 augustus werden Matthijs en Sandra Noordegraaf, Puttestraat 14, verblijd met de geboorte van een dochter, Romee Esra Esmee. Romee is het zusje van Ties, Evi, Boas en Jasmijn. Wij feliciteren hen van harte en wensen Matthijs en Sandra God zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. Op vrijdag 18 september hopen Sterre Theo, Merwestraat 5, en Wesley de Haas, Piet Rijsdijkstraat 52, elkaar hun jawoord te geven. De huwelijkdienst is om 3:30 in de Grote Kerk en zal worden geleid door dominee Vastenhout. Wij wensen het bruidspaar met alle die bij hen horen een onvergetelijke dag toe en God zegen over hun huwelijk. De bloemen zullen met een bemoedigende groet van de gemeente worden bezorgd bij familie De Deugd Bezemer, Zuiderzeestraat 156. Mijn naam is Peter Kraaienveld en namens de kerkenraad mag ik u en jou een gezegende dienst toewensen. Om een overleden gemeentelid te gedenken, vraag ik u om voor zover mogelijk te gaan staan. Op 29 augustus is in de leeftijd van 83 jaar overleden zuster Catharina Petronella van Mechelen van 't Zandt. Zij woonde aan het Bonkelaplein 81. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. In onze voorbeden gedenken wij haar, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en alle bij wie door haar overlijden een lege plaats in het leven is gekomen. Laten we in een moment van stilte onze zuster Toos van Mechelen van 't Zandt gedenken en daarna vervolgen wij de dienst met het zingen van het aangegeven aanvangslied.

Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft van generatie op generatie. En die niet loslaat waarmee hij is begonnen. Genade en vrede is er voor u en jullie. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen vervolgen we de preken uit de bergrede. En vorige week stonden de woorden centraal over het koninkrijk van God dat beschikbaar is. En we raakten al aan de eerste woorden van de bergrede zelf, de gelukkigprijzingen. Die horen we straks opnieuw. We lezen ook nog ietsje verder. En dan spreekt Jezus zijn leerlingen aan als het licht voor de wereld, als zout van de aarde. En die woorden die echoen Jesaja 60, de eerste verse daarvan. Daar staat, sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. En dat zijn woorden die ons weer op het spoor zetten van de verkondiging van Jezus, die zelf het licht voor de wereld is en het goede nieuws brengt. In Matthäus 4 staat, hij trok rond Jezus in heel Galilea. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk, genas iedere ziekte en kwaal onder het volk. Nu daagt het in het oosten. Het licht schijnt overal. We zingen gezang 444.

Zo op de drempel van een nieuwe week gaan we samen bidden. We kijken terug op de week die achter ons ligt. Beleiden God onze schuld, maar luisteren ook naar zijn woorden van genade. Laten we bidden. Heer onze God, zo komen wij bij u. Het is weer het begin van een nieuwe week. En we kijken ook terug op de week die achter ons ligt. En beleiden u dat we zo vaak de neiging niet konden onderdrukken om ons af te keren bij u vandaan. Zo vaak dat we tekortschoten. En de goede dingen die we wilden doen hebben nagelaten. Of toch deden waarvan we wisten dat het niet in orde was. Richting u, onze naaste en uw schepping. Ja, dat zouden we liever wegstoppen in het donker, maar dat doen we toch niet. We belijden het u, de God van het licht. Wij zijn niet naar deze kerk gekomen of we vieren thuis niet mee omdat wij nou per se van die aardige en goede mensen zijn. Maar we zijn wel nieuwe mensen, getekend door genade. Ondanks onszelf, maar dankzij het werk van Jezus onze Heer. En zo komen we samen als die mensen vergeven en geliefd door u. En dat we samen alle reden hebben om u onze schuld te belijden, dat herinnert ons eraan dat falen in het leven van een christen erbij hoort, maar dat het niet het laatste is dat we hoeven te zeggen. Want u laat het horen dat er vergeving is bij u. Heer, geef dat we naar die stemmen ook goed luisteren, want er zullen altijd stemmen om ons heen klinken of in onszelf die iets anders zeggen. Het tegenovergestelde. En daarom vragen we u of u het ons wilt blijven leren. Dat we u en onze schuld belijden en uw woorden van vergeving blijven horen. Ook vanmorgen. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Het is Paulus de apostel die in de Romeinenbrief schrijft: nu wij rechtvaardig zijn verklaard op grond van geloof, leven we in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot de genade van God, die ons fundament is. En mogen we ons laten voorstaan op de hoop om te delen in zijn luister. Woorden om met ons mee te nemen. Deze week in woorden om op te staan. Ja, we gaan met elkaar een kinderlied zingen. Volgende week is het weer kinderkerk en jeugdkerk. Maar op die zondag wordt er weer een nieuw themalied ook voor de kindermomenten geïntroduceerd. Maar nu zingen we nog hetzelfde lied als vorige week. Dat was lied 360. Dus dat gaan we samen zingen. En als we het gezongen hebben, dan mogen de kinderen die naar de nevendienst gaan naar voren komen, gaan we horen wat het thema bij jullie gaat zijn.

Goedemorgen allemaal. Jullie mogen allemaal even deze kant op kijken. Ik snap, ja, voor sommigen is het ook weer de eerste keer na de vakantie weer in de kerk. Dus ja, dan zie je opeens allemaal weer mensen die je een tijd niet gezien hebt. Daar kan je zo meteen ook mee verder praten in de nevendienst. Wie was er vorige week wel en weet waar het over ging? Lastige vraag altijd, hè? Ja. Ties, weet jij het? Nee, je was er niet. Nee. Nou, het ging over Jacob. En jij mag deze even laten staan. En Jacob had een droom. En toen werd er ook gezegd, ja, God is er altijd bij. Nou, als je aan het dromen bent en de Heere God is erbij, dat snapt iedereen dat dat kan. Maar bij het verhaal van vandaag, hè? Ja, ik vind, het gaat weer over Jacob. Maar ik laat even een plaatje zien. Wat is dit? Een bokshandschoen. Er gaat dus vandaag gevochten worden. En de Heere God, die is daar dus bij. Ja, ik vind dat al toch een bijzonder verhaal. Daar gaan jullie dus meer over horen in de kinderneefdienst. Ik dacht na de vakantie goed te beginnen met het kaasje. Maar het leek wel alsof de dominee al wist dat hij er niet was. Want hij liet net een tekst zien dat het licht over ons komt en met ons meegaat. Dat moet dus ook vandaag, want het lichtje is er niet. En zelfs de Bijbels van groep 7 zijn vermist. Dus als iemand weet waar de Bijbels van de kinderneefdienst groep 7 zijn, hou ik me ook aanbevolen na de dienst, want die zou ik ook graag terug willen. Maar wij gaan nu gewoon naar de kinderneefdienst en dan horen waar het verder over gaat.

Ja, voordat we gaan luisteren naar de woorden uit de Bijbel, gaan we bidden om het licht van de Geest van God. Heer onze God, dank dat er een plek is waar we als gemeente van U kunnen samenkomen in alle vrijheid en rust. En dat in een chaotische wereld. Maar hier zijn we op zoek naar wat houvast en perspectief die we zoeken bij U. En dan staan we in een lange keten van mensen die ons zijn voorgegaan op de weg van het geloof. Soms ontgaat het ons hoe bijzonder het is dat uw goede boodschap tot klinken kwam, ook in ons land. Wat is het al lang geleden dat aan onze heidense voorouders verteld werd dat de gang van de natuur niet iets is dat zich eindeloos herhaalt. Een kwestie van opgaan, blinken en verzinken. Wat is het al lang geleden dat voor het eerst verteld werd dat wat ons overkomt geen noodlot is. Dat u dat doorbrak, dat denken. En steeds weer dat wild doorbreken met een boodschap van hoop die richting geeft. Hier in die traditie van geloven willen we staan en het stokje ook doorgeven aan nieuwe generaties. En we realiseren ons ook dat we deel uitmaken van een wereldwijde kerk. Waar dat stokje van het goede nieuws wordt doorgegeven over het rond van deze aarde. En u de eer krijgt die daarbij hoort. Daar zijn we dankbaar om. En ook voor deze dienst, als we gaan lezen uit de Bijbel, vragen we: onthoud ons uw geest niet. Misschien zijn er barrières die ons in de weg zitten om te luisteren naar uw woorden. Maar Heer, geef dat deze dienst, dat in alles wat we doen, dat het eraan bijdraagt dat uw lof gehoord wordt. Zegen ons in de kerk. Zegen wie vanaf een andere plaats meeviert. Dat we toch, ondanks dat we niet in dezelfde ruimte zijn, de nabijheid mogen ervaren. Verbonden als we ons mogen weten in u. Heer, zegen de kinderen waar zij samen zijn. Zegen uw kerk, waar die samenkomt vandaag. In de naam van Jezus. Amen. De lezing komt uit Matthäus 5, het eerste gedeelte van de bergrede van Jezus. En daar gaan we naar luisteren. Ik denk dat ik niet het goede lied heb opgeschreven hier, want volgens mij... Jawel, ik moest even nadenken. Gezang 838, vers 1 en vers 3 na de lezing.

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat jullie goede daden kunnen zien, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn zij die dit woord horen en bewaren in hun hart.

toch een klein beetje zitten rommelen met de nummers volgens mij. Ik ga even kijken hoor. We zingen na de verkondiging het lied Jezus voor liefde. Klopt toch, lied 380. Lied 380 uit Hemelhoog, dat zingen we na de verkondiging. Ja, Matthäus 5, vers 1 tot 16. Zalig, dat is het thema. Zalig. Gemeente van Christus, zusters en broeders, ja, laten we de berg opgaan. Dat was vorige week de beweging die we maakten in het spoor van Jezus. En die uitnodiging die klonk en die klinkt vandaag. En we zoomden in op een sleuteltekst waarmee Jezus zijn verkondiging begonnen was. Kom tot inkeer, het koninkrijk van de hemel is nabij. Woorden die ook zijn toespraak op een heuvel in Galilea ontsluiten. Het koninkrijk van de hemel. Ja, daar gaat het Jezus om. Het koningschap van God, dat de Heer regeert. In de hemel, sowieso, maar ook op de aarde. Op zijn wereld. Daar is hij ook de koning van. Van meet af aan. Maar door de zondige afslag die wij mensen hebben gekozen en door de aspiraties van de satanische tegenstander van God, ja, ligt dat er lang niet meer altijd zo dik bovenop. Waar zie je daar wat van? Dat God regeert op de aarde. Wordt dat wat met dat koninkrijk van God? En wel zeker houdt Jezus ons voor. Het is nabij. Het is beschikbaar. En zoals de wifi beschikbaar is, ontdekten we vorige week. Het koninkrijk van God is als een vrij toegankelijk netwerk. Met wereldwijde dekking en een schitterend bereik. Dus niet een netwerk alleen voor abonnees die voldoende betalen en die het exclusieve wachtwoord krijgen aangereikt. Het is beschikbaar. Ook voor mensen die eigenlijk liever hun eigen boontjes doppen en liever teren op hun eigen bundel en de 4 of de 5G. Dat koninkrijk van God is beschikbaar gekomen in Jezus. Voor iedereen. Dus niet alleen voor een religieuze bovenlaag, of voor mensen met voldoende politieke invloed, of met een voldoende dikke portemonnee. Niet alleen voor maatschappelijke succesnummers. Ja, ook voor hen. Voor hen is het ook beschikbaar. Maar ook voor mensen die daar zelf helemaal niet mee rekenen of oprekenen. En wat Jezus vraagt is een verandering van blikrichting. En die is voor iedereen nodig. Bekering. Dat je gaat kijken zoals Jezus keek. En dan ontdekt dat dat koninkrijk van God wel degelijk zichtbaar en tastbaar wordt. Zo concreet als het maar wezen kan in levens van mensen. In het gewone leven. En dat was Jezus' inzet. En zo gaat hij op pad. Hij begint in Galilea. Hij trekt rond. Hij spreekt in de synagogen. Hij brengt het goede nieuws. En hij voegt de genezende, helende daad bij zijn woorden. Het begint te dagen in het oosten. En zo breekt de dag aan dat Jezus die heuvel beklimt. Zijn leerlingen nemen plaats om hem heen. Een inner circle, maar ook een wijdere kring daaromheen. De menigte. Dus hoe je hier ook bent vanmorgen, er is altijd plaats voor jou en voor u. Ook als je twijfelt of die allerbinnenste kring wel een plekje voor jou zou kunnen zijn. Jezus kijkt rond en hij ziet ze zitten allemaal. En hij richt het woord tot hen. En het is een onverwacht woord. Tegen al die mensen op de heuvel zegt hij: mocht je nou denken dat dat koninkrijk van God voor jou veel te hoog gegrepen is? Wordt je dat misschien verteld? Dat jullie volgens de gangbare standaarden helemaal niet goed af zijn? Het klopt niet. Jullie zijn niet buiten mijn bereik. Mijn vader is dichtbij. Dat koninkrijk van God is ook voor jullie. Je denkt misschien dat in jouw leven de hemel de toon niet aangeeft, maar kijk anders. En wat doet hij? Hij prijst ze gelukkig. Zalig. Zalig is een woord dat gebruiken we niet meer zoveel. Misschien ken je het vooral als een woord uit de Bijbel, maar dan uit de taal van oudere vertalingen. Zalig zijn de armen van geest,
of uit een wat ouder opwekkingslied. Welzalig de man die niet wandelt. Sommige mensen gebruiken het nog weer anders. Die zeggen bijvoorbeeld gewoon in het alledaagse leven: oh, wat was het een zalig weertje. Of dat eten in dat restaurant, oh, dat was echt zalig. En dan bedoelen ze dat het heel fijn was natuurlijk. Dat ze genoten hebben. Of misschien krijg je wel eens een kerstkaart, doen we dat nog? Nou, soms wel een kerstkaart. En dan staat er zalig kerstfeest op. Het zou ook kunnen zijn dat je dat helemaal niet snel doet. En denk, nou, zalig, dat is meer een woord voor onder de groten die vieren misschien. Katholieken die gebruiken het een beetje vaker dan wij. Nou ja, ik weet niet hoe het met jou is, met u, maar ik ben in ieder geval niet zo vertrouwd met dat woord zalig. Het klinkt voor mij echt als een Bijbels woord. En daar krijgt het ook iets mysterieus van. En dat is eigenlijk ook wel weer aantrekkelijk. Want dan kan je het ook een beetje op afstand houden. Zalig. Nou, dat betekent vast iets meer dan die 5 letters doen vermoeden. En dan heb je nieuwe vertalingen van de Bijbel en dan staat het er niet meer in. Dan staat er gewoon gelukkig. En dan denk je, dat voelt een beetje als verlies. Raken we hier niet wat kwijt? Misschien had je dat wel bij de lezing deze weken uit Matthäus 5. En vind je het ook een beetje gek dat het niet over zalig sprekingen gaat, maar over gelukkig prijzingen? En toch, ja, als Jezus dat woord gebruikt, wat daar staat in oorspronkelijke Grieks, dan ja, bedoelt hij echt te schetsen wanneer je gelukkig bent te prijzen. Wanneer je goed af bent. En heel belangrijk, wat hij zegt, dat is niet een soort wens. Zo van, nou ja, hopelijk, ooit, misschien. Hij constateert. Het zijn constateringen in het echte leven gedaan. Jezus zit niet op een berg een beetje filosofisch abstract te praten. Nee, Jezus zit op die berg en hij kijkt rond. Hij ziet al die mensen zitten. En hij kijkt alleen verder dan wij geneigd zijn te doen. En zij zelf ook. Bij de mensen die Jezus noemt, ziet hij het goede leven. Geluk. Hij wenst ze niet toe dat ze ooit eens misschien op een dag zalig zullen worden. Het geluk zullen zien. En hij ziet het al. Hij ziet het al. Al zouden ze het zelf nooit claimen. Maar dan denk je toch, zou Jezus ook geen baat hebben bij zo'n ding als ik op mijn neus heb staan. Ik bedoel, ziet hij wel scherp? Oké, als hij dan kijkt, dan ziet hij toch wie er onder zijn gehoor zit, hè? Ja, hij kijkt juist scherp. En wat hij doet, is ons een multifocale bril aanreiken. Aan ons. Zodat ook wij dichtbij scherp gaan zien en veraf. Dichtbij, om de oude teksten die we voor ons hebben beter te begrijpen. Maar ook dichtbij, om jezelf scherp te zien in het licht van God. En ook veraf om anderen zo te zien in dat licht. Zalig. Gelukkig te prijzen. 8 groepen mensen beschrijft Jezus. Als je de MBV bij je hebt, daar staan ze als een soort gedicht ook in weergegeven. Het 11e vers is net een beetje anders. Dat is meer een uitwerking van vers 6 en 10. Dus 8 groepen gelukkig. Maar dat is dus zo bijzonder, hè? Jezus begint niet groepen te noemen van mensen waarvan wij zeggen, ja, die hebben het getroffen. Die zijn gelukkig. Nee, Jezus kijkt rond. Hij ziet mensen die verdriet hebben. Mensen die weinig middelen hebben. Mensen die kwetsbaar zijn. En hij zegt, ook dan ben jij niet buiten het bereik van God, mijn hemelse Vader. Ook voor jou is zijn koninkrijk beschikbaar in mij. 8 gelukkig prijzingen. Jezus sluit aan bij een brede traditie. Die was er ook onder filosofen toen. En je vindt het ook vandaag de dag. Hè? Allerlei wijsheidsaanbieders, gelukbrengers. Mensen die zeggen, als je dit of dat, nou dan word je echt gelukkig. Maar ik denk dat de hoorders van Jezus toen vooral herkend hebben hoe hij aansluit bij het voorbeeld
van een wijsheidsuitdeler in het Oude Testament, Mozes. Die deelde niet zijn eigen wijsheid, maar die deelde de wijsheid van God. Die in de Torah staat, in de eerste boeken van de Bijbel. En daar zingt Psalm 1 over. Over een leven dat tot bloei komt. Ja, bij wie ziet Jezus dat dan? Nou, ergens vond ik een onderverdeling in drie groepen, die acht. Allereerst bepaalde situaties in het leven worden beschreven. Jezus beschrijft wat mensen meemaken. En hij zegt, de armen van geest, die zijn gelukkig. Dat is de klassieke vertaling. En die geeft toch eigenlijk wat scherper aan waar het over gaat dan wat de MBV doet. Die vertaalt nederigen van hart. Ja, dan kan zomaar de uitleg bevestigen dat nederigheid van je hart een soort voorwaarde is. Hè, dat je dat moet hebben om het koninkrijk van God te kunnen krijgen. Maar dat is nou precies niet wat Jezus wil zeggen. Zijn boodschap is niet voorwaardelijk. Knoop dat goed in onze oren. Jezus noemt mensen niet gelukkig omdat ze arm van geest zijn. Of hoe die ze ook aanspreekt. Ja, als een soort doel van, nou, dan moet je daar maar naar streven. Maar wat bedoelt hij? Arm van geest. Nou, eigenlijk is het een beschrijving die een soort paraplu is van al die gelukprijzingen. Dat gaat over mensen die leven eigenlijk zonder verwachtingen. Dat je denkt, nou ja, weet je wat? Ik neem het leven gewoon zoals het komt. Het is wat het is. Ik heb niet zoveel in de melk te brokkelen. Het gaat allemaal een beetje langs me heen, boven mijn pet. Weinig verwachtingen. Beetje klein denken over jezelf ook. Dat je denkt, ik heb niet heel veel toegevoegde waarde. Soms kan dat arm zijn in letterlijk economische zin. Hè? Weinig middelen. Maar dus vooral arm van geest. Dat je denkt, dat koninkrijk van God voor mij? Is God betrokken op mij? Wat ik heb meegemaakt? Wie ik geworden ben? Is God betrokken op waar ik mee moet dealen in het dagelijkse leven? Levenssituaties dus. De treurenden, dat is ook zo'n groep. Dat zijn niet mensen die gewoon wat somber gestemd zijn van aard. Nee, dat zijn mensen die concreet verlies hebben geleden. En daar kun je in vastzitten, toch? Trouwens, zo al luisterend, hè, denk er ook over door. Misschien herken je dat soort beschrijvingen wel bij jezelf. Of je ziet het bij iemand om je heen. Levenssituaties, ook in vers 10. Mensen, zegt Jezus, die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Klinkt een beetje wollig, maar dat zijn in het geweerkomers. Dat zijn mensen die zeggen, hey, ik neem geen genoegen met wat voor onrechtvaardige status quo in de wereld. Ik sta op. Maar als je dat doet, dat wordt door de mensen met belangen je niet in dank afgenomen. Levenssituaties. Ook karaktereigenschappen ziet Jezus bij de mensen om hem heen. En mensen die ze herkennen, prijst hij gelukkig. Zachtmoedigen. Dat is ook een wat ouder woord. Dat zijn mensen die ruimte maken voor anderen. Maar als je dat doet, dan word je vaak zelf over het hoofd gekeken. Barmhartigen. Dat zijn mensen die geraakt worden door de nood van een ander. Die graag helpen. Maar als jij iemand bent die graag helpt, wie kijkt er dan om naar jou? Mensen die zuiver van hart zijn. Als dat je verlangen is, als je zo kijkt naar de wereld, hoe hou je dat vol? In een wereld zo onvolmaakt en gebroken. Levenssituaties, bepaalde karaktereigenschappen. En het derde zijn een aantal idealen. En mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Die dat gewoon niet trekken. Dat er in de wereld allerhande dingen scheef aan toegaan. Met de consequenties van dien dus. Vredestichters. He, dat zijn bruggenbouwers. Die kiezen geen partij. Maar ja, dan ben je ook van iemand. Dat is eenzaam. Nou, gemeente, zo laat Jezus die boodschap landen in het leven van die concrete mensen daar en toen. Nou ja, als wij dat zouden doen, hè, dat nu net zo concreet willen maken, dan ja, moeten we misschien woorden daaraan toevoegen. Zodat we ook vandaag groepen in beeld krijgen die bij zichzelf denken, nou, een connectie met het koninkrijk van God, voor mij dacht het niet. Het is een goede oefening in denken. Wie zou jij, wie zou u nou vandaag op die lijst van hopeloze, maar toch gelukkig te prijzen mensen willen zetten? Wie zou je erop zetten? Maar bedenk die levenssituaties, die karaktereigenschappen, die idealen die Jezus noemt, dat is dus niet een reden in zichzelf voor het geluk.
Ja, alsof je al die situaties dan een soort ideaal moet maken. Dat je daarna zou moeten verlangen. Zo'n doel.

levend, vredestichtend. En als je dat dan bent, nou, dan kom je in het bereik van het koninkrijk van God. Dan word je zalig genoemd. Nee, dat is nou juist zo revolutionair aan die boodschap van Jezus. Geen voorwaarden vooraf. Want dan zou dat niet waar zijn, dat in hem dat koninkrijk van God beschikbaar is gekomen voor iedereen. Dat onvoorwaardelijke, dat zie je in de beloften die Jezus verbindt aan wat hij ziet. Dat zijn er dus ook 8. En de eerste en de laatste, die zijn hetzelfde. Misschien viel dat je op. Dat zijn een soort boekensteunen en die houden de boel bij elkaar. Gelukkig, zegt Jezus, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Precies, daar gaat het om. Dat is voor allen die Jezus gelukkig prijst. En daarbinnen is er voor al die groepen steeds een passende belofte. Een facet van dat koninkrijk. Dat precies aansluit bij waar zij zijn. Het is echt geweldig. Ik ga ze niet allemaal langslopen, maar een klein voorbeeld. Je kunt er ook over nadenken bij de anderen. Kijk, zachtmoedigen bijvoorbeeld. Dat zijn dus die ruimtemakers, hè, zei ik, voor anderen. Maar als je dat doet, als je altijd maar ruimte maakt voor een ander, waar is dan de ruimte voor jou? Nou, zegt Jezus, zalig, gelukkig, de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Hé, dan is er dus ook voor hen ruimte. En zo trekt Jezus het er allemaal bij. Hij stelt vast hoe het staat met hun omstandigheden, hun karakters, hun idealen. Schrijf dat niet af, zet dat niet weg. Laat wel zien, hé, God kijkt anders. Zijn koninkrijk is beschikbaar. Is daarmee alles gezegd? Ben je dan binnen? Kun je gaan rusten op je lauweren? Nou, Jezus is net begonnen met zijn onderwijs. Maar het is wel fundamenteel hoe hij begint. Er was niemand op die heuvel daar die kon zeggen, nou, zo'n aardige man. Niet. Maar hij houdt een verhaal, dat gaat in ieder geval niet over mij. Ik ben weg. Laat hem maar praten. Niemand die dat zeggen kon. Integendeel. En hoe geweldig is dat? En dan gaat hij verder. Want de beloften die hij schetste en die als een huis staan, en die zeker geen voorwaarden vooraf willen zijn, dat, ja, die hebben ook wel iets van een schets van hoe dat leven dan eruit kan zien. Als God koning is. Hè? Vredestichtend. Zachtmoedig. En zo maakt Jezus meteen de connectie naar die hoorders. Hij noemt ze het zout van de aarde. Licht voor de wereld. Ga ik even terug naar dat beeld van dat koninkrijk van God. Als dat netwerk, dat wifi-netwerk. Wat Jezus eigenlijk zegt in deze woorden met die beelden is, kijk, als je nou verbinding hebt gemaakt met dat netwerk, wees dan ook bereid om van dat netwerk een hotspot te maken. Oké, als het helemaal vrij is, dan hoeft dat misschien niet, maar het gaat om het beeld. Dus je hebt dat netwerk beschikbaar, zelf verbinding gemaakt, en dan gun je dat ook aan anderen, dat die het ook weten te vinden. Dat de connectie die jij hebt, de kracht van die verbinding, dat anderen dat ook kunnen ervaren. Dus een hotspot zijn van het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt tegen zijn leerlingen. Je bent zout, je bent licht. Begrijp me goed, we hoeven niet in een soort aanmatigende valkuil te stappen. Hè, alsof iedereen die niet binnen de kerk is helemaal geen idee heeft van wat geluk is in het leven. Of ten diepste ongelukkig is, al zien ze dat zelf niet, dat soort dingen. Nee, Jezus ging heel concreet te werk. Hij keek naar wie dan ook, die ontwaarde onder zijn hoorders. Maar zijn punt is, gemeente, echt geluk, ja, dat kan je vervullen, dat kan je hart vervullen. En dat echte geluk is het koninkrijk van God. Dat je thuis komt bij Jezus. Dus nogmaals, los van de omstandigheden, los van karaktertrekken, los van idealen. Daar zijn we niet afhankelijk van. Die hebben het laatste woord niet. Dus of je nou leeft in rijkdom of in armoede, in verdriet of in blijdschap. Of je nou driftig bent van aard of juist heel meegaand. Of je nou iemand bent vol idealen of dat je denkt, nou, ik neem het zoals het komt. Die denkoefening nog een keer. Wie zou u nou op die lijst van hopeloze, maar toch gelukkig te prijzen mensen zetten? Nemen we met ons mee. Een klein voorbeeld.

Zou het kunnen zijn, als we echt anders gaan kijken dan wij gewend zijn, dat bijvoorbeeld hele rijke profvoetballers in feite het echte geluk nog missen? Dan denk je, nou, dat kan niet, want volgens de gangbare maatstaven van geluk, ze tikken alle boksen, hè? Maar ik heb eens een keer een reportage gezien over Cristiano Ronaldo. Stervoetballer. De rijkdom waarin de man woonde. Ja, fenomenaal. Maar hij keek uit over een parkje. Ik denk dat het nog eens een Juventus-tijd was. Van Turijn, volgens mij. Een parkje. Voor dat complex waar hij woonde. En toen was het ding, zijn zoontje kon daar niet gaan voetballen. In dat park. Ja, die had op het dakterras, weet ik wat, een enorme privé voetbalkooi-achtig. Maar dat veldje voor dat huis, nee. En je proefde daar, ja, dat kon niet, beroemde vader. Nou, als voorbeeld. Ook voor hem, Ronaldo, zijn gezin, zou Jezus zeggen, dat koninkrijk van God, dat is beschikbaar. Heel extreem andere kant. En net als voor de mensen nu in Nepal. Getekend door dat intense leed van het water dat alles verwoestte. Het is beschikbaar, zegt Jezus. En laat het ons verlangen zijn dat zoveel mogelijk mensen verbinding maken. Naar die woorden van Jezus willen horen. Want God heeft een plan met je leven. Niet per se ons plan, onze checklist, wat wij er hoog op zetten, maar zijn koninkrijk. Dus de zaligsprekingen, die gelukkig prijzingen, die constateringen van geluk vanwege die belofte van God, van zijn koninkrijk, die verbindt Jezus aan omstandigheden, aan karaktereigenschappen en idealen die juist onlogisch lijken. En hij roept van daaruit tot een hoger doel. Leerling worden, leerling zijn om leraar te worden. Zout en licht. Gemeente, dat hoop ik dat ook jij u geraakt bent. Steeds weer wordt door dat goede nieuws van het koninkrijk. Het is beschikbaar, ook voor ons. Wauw. Dat je denkt, ja, dat wil ik. Als ik dat hoor, dat het beschikbaar is, dan ga ik ook luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft. En dan wil ik dat delen als licht en zout in de wereld. Dat was niet vreemd voor de mensen die daar toen zaten te luisteren. Jesaja 60, Israël, licht voor de wereld. Het licht van de Torah was bedoeld om door te geven aan de volken. Tegen Abraham was het al gezegd. Jij, je nakomelingen, jullie worden gezegend om. Als je gelukkig geprezen wordt door God, ontvang je de roeping om die hotspot te zijn, dat licht voor de wereld. Dan moet je wel de verbinding in stand houden natuurlijk. Dat is niet makkelijk, dat leert Jezus ons ook. Zout wordt heel snel smakeloos. En wat voor stralend effect blijft er over als je een emmer over je lampje heen zet? Maar laat die nuchtere constatering van Jezus, gemeente, die natuurlijk ook iets kritisch heeft, vanmorgen niet een soort dissonant worden. Zodat die hele overweldigende opening van deze toespraak van Jezus in een verkeerd licht komt te staan. Want zo bedoelt Jezus het niet. Hij laat zien waar het om draait. Om God. Daarom moet ons licht, ook als hervormde gemeente van Sliedrecht, jouw licht, mijn licht, uw licht, schijnen voor de mensen. Dat ze onze goede daden kunnen zien. Niet iets om wat dan ook mee te verdienen. Nee, goede daden, dat is het leven van de hemel. Het leven in het koninkrijk van God. Zodat onze Vader de eer krijgt. Laten we zo biddend in het leven staan. Jezus, voor liefde, u wilt ons leiden. Wij prijzen u als onze Heer. Kom met uw kracht. Vul ons tot uw eer. Kom tot uw doel met ieder van ons. En maak ons een volk, Heer, heilig en rein. Dat u, Heer, volkomen steeds toegewijd wil zijn. Amen.

Volgende week is het een zondag waarop we als gemeente de maaltijd van de Heer mogen vieren. Het is goed om daar tijd voor te nemen, om je daarop voor te bereiden. Op die viering van de maaltijd, het is Christus zelf die aan de tafel de gastheer is, die nodigt. En soms, dat kan zomaar je ervaring zijn, ik herken dat ook wel een beetje, dan kun je juist in een week toelevend naar het avondmaal ineens denken van wow, het lijkt wel twee keer zo druk als anders. Of hé, waarom gebeurt nou precies dat wat me irriteert, waar ik ongemakkelijk van word? Nou, dat soort dingen kunnen juist zomaar gebeuren. Misschien ook wel omdat we natuurlijk geloven dat tegenstander van God probeert om juist ook in zo'n week onze zwakke plek extra te raken. Dus goed om daar ook tijd voor te nemen op een manier die bij jou past, die bij u past. Ja, en vooral niet om te denken, nou, ik sla dat maar over. Want nou, we gebruiken woorden vanmorgen die de confessionele beweging aanreikt daarvoor. Daar gaan we naar luisteren. Neem ze met je mee. En daarna zingen we gezang 377. Een aantal coupletten, ook als voorbereiding richting volgende week zondag. Het is de Heer zelf die ons roept. Die ons roept om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Nou, dat is natuurlijk in andere taal gezegd, maar dat kun je ook verbinden met wat we net hoorden. Het zout zijn, het licht, dat koninkrijk van God delen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen wij de wet van God, de leefregels van het koninkrijk van Christus. En in het licht daarvan zien we dat we iedere dag tekortschieten in geloof, in hoop, in liefde. Ook weer verbonden met die lezingen dat er gemakkelijk een emmer, zo'n korenmaat stond er, een emmer over dat lampje wordt gezet. De Heer is trouw, wij vaak ontrouw. We maken onze schuld gemakkelijk groter tegenover hem. En nu kunnen we de maaltijd van de genade van God slechts ontvangen als we in gehoorzaamheid aan het woord van God als zijn kinderen willen leven. Daarom is het goed dat elk van ons zich ook onderzoekt en zich afvraagt, heb ik van harte berouw over mijn zonde, waarmee ik God heb gekwetst, mijn naaste kwets en mezelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem. En geloof ik ook dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven door het lijden en sterven van Jezus, zijn Zoon, onze Heer. En ben ik ook bereid, oprecht, om God te dienen in de kracht van de Geest. En als je zo je heil zoekt bij Jezus alleen, dan mag je zeker weten dat geen zonde of zwakheid je scheiden kan van de liefde van Christus de Heer. Verkondig in het eten van het brood, het drinken uit de beker volgende week met vreugde de dood van onze heiland. Beleid in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie enige God. En zo nodigt Christus je aan de tafel, mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van het brood en de wijn.

We gaan samen danken en bidden. We zeggen dank met Sandra en Matthijs Noordegraaf en hun kinderen voor de geboorte van Romee. We bidden, we danken met Sterre Theo en Wesley de Haas voor het jaarwoord dat ze elkaar op 18 september hopen te geven. We bidden voor de nabestaanden van zuster Toos van Mechelen. We hoorden het bericht van haar overlijden. We zeggen dank met Annemieke Vogel en haar gezin. Annemieke woont in de Middeldiepstraat. De zware, de complexe operatie aan haar hersenen afgelopen maandag is goed verlopen. En ze mocht vrijdag zelfs al thuiskomen uit het ziekenhuis. We bidden ook voor zuster Betty de Groot van de Kloosweg, die dinsdag een operatie aan de knie hoopt te krijgen na lang daarop hebben moeten wachten. We bidden voor broeder Luc Zonneberg uit de Vermeerstraat. Vanwege een hartinfarct is hij opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem. En hij herstelt van een ingreep die nodig was, maar wacht ook nog op de uitkomst van verder onderzoek. We bidden ook voor zuster Linda Bot van de Valkweg. Bij onderzoek in het Erasmus ziekenhuis bleek dat een operatie nodig was in de afgelopen week. Een drain die ze heeft, die functioneerde niet goed. En inmiddels is ze weer thuis. En ook broeder Anton Vermeer is weer thuis. Hij is geopereerd aan nekwervels. De operatie is goed gegaan, reden voor dankbaarheid. Maar er volgt nog wel een traject van revalidatie. Bidden voor hem en zijn gezin. Vanuit het jeugdwerk is ook voorbeeld gevraagd om te bidden voor gemeenteleden, gezinnen die aan pleegzorg doen. Hier, maar mag ook breder. We willen daarvoor bidden om kracht daarvoor, om dat te kunnen doen. Zegen op die rol die ze mogen vervullen. We willen ook bidden voor de mensen in Nepal. Die diaconale nood die er ver in de wereld is. Maar ook dichtbij, voor het werk van de diaconie. We mogen onze gaven geven op deze zondag voor het gewone diaconale werk. Het is goed om ook daarbij stil te staan. De praktische hulp die vanuit de diaconie gegeven kan worden. Bijvoorbeeld in het helpen bij het kunnen kopen van dagelijkse boodschappen. We willen bidden voor het werk van de diakenen. We bidden samen. Er is ruimte voor stilgebed. Dan zal ik nog een klein gebed eraan toevoegen wat uitloopt op een gezamenlijk Onze Vader. Laten we bidden tot God. Heer, u kent ons. Wij richten ons op u. We worden stil. We komen bij u. We mogen met elkaar bidden, voor elkaar, maar ook voor uw wereld. In de brede zin van dat woord. We mogen u bidden en we mogen u danken. We danken u voor de geboorte van Romee. We danken u met Sander en Matthijs en hun kinderen. Voor het wonder van nieuw leven dat u gaf. Geef ze uw zegen in het leven. Geef Sander en Matthijs uw zegen bij het opvoeden van hun kinderen in het spoor van Jezus. Wij danken voor Sterre en voor Wesley. Die elkaar binnenkort hun jaarwoord open te geven. Wees u bij hen. In deze tijd ook van toeleven naar die dag. Met degene om hen heen. Geef dat ze met vreugde daarna mogen uitkijken. En dat het ook een vreugdevolle, gezegende dag mag zijn. Waarop ze ook uw zegen mogen ontvangen. Heer, wij bidden voor de nabestaanden van zuster Toos van Mechelen. Heer, wij hoorden het bericht van haar overlijden. Ons gebed is voor allen die door haar overlijden een lege plek ervaren. Kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren. Heer, wilt u met ze zijn? Als de begrafenis inmiddels ook heeft plaatsgevonden, maar de weg die voor ligt, een lege plek zal blijven geven. Verwachte momenten en soms zomaar onverwacht. Dat u troost geven en een weg wijzen. En wij zijn dankbaar met Annemieke Vogel en haar gezin. Die heftige, complexe operatie goed is verlopen. Ze zelfs al thuis mocht komen uit het ziekenhuis om daar verder te herstellen. Heer, u bent een God die wonderen doet.
waar we soms bij staan te kijken en ze mogen herkennen als daden van u. We bidden ook voor gemeenteleden die ingreep of anderszins voor de boeg hebben. We bidden voor Bertie de Groot als haar een operatie wacht. We bidden voor Luc Sonneberg die nog wacht op uitkomst van onderzoek. Dank dat de ingreep die al nodig was goed is gegaan. Doe bij hem zijn, bij Nel. Wees bij Linda Bot die ook weer thuis is. Een operatie moest ondergaan, eigenlijk wat onverwacht. Hier in al haar vaak zo zorggevende omstandigheden wilt u bij haar zijn. Dank ook dat de ingreep die nodig was bij Anton Vermeer ook gezegend is. En help hem als er nu een traject van revalidatie wacht. Geef hem daarvoor de kracht. Wees bij hem en zijn gezin. We mogen ook bidden voor gezinnen in onze gemeente die aan pleegzorg doen. Heer, dat kan echt als een roeping ook worden ervaren. Om ruimte te maken. Ook voor kinderen die anders misschien makkelijk in de knel kunnen komen. Maar dat vraagt ook best wel het een en ander. We danken u voor de roeping die zo ook broeders en zusters in ons midden hebben verstaan. Wilt u uw zegen geven? Aan hen, aan de gezinnen, aan de kinderen die speciaal ook aan hun zorg zijn toevertrouwd. En Heer, wij mogen ook kijken naar de wereld om ons heen, dichtbij. En u bidden voor het werk van de diaconie, onze gemeente. Heer, zegen de diakenen. En allen die in commissies en werkgroepen ook steentjes bijdragen aan dat diaconale werk. Wat zo hoort ook bij samen kerk zijn. Weer de praktische hulp, het oog hebben voor de nood van een ander. En kijken hoe die kan worden gelenigd. Heer, zegen het werk van de diaconie, zegen de gaven die we daarvoor geven. Maar leer ons ook zelf allemaal zo'n diaconale blik. Om dichtbij, in de buurt waar we wonen, te zien wat nodig is. Te kijken of we kunnen helpen. Heer, wees bij mensen die lijden in deze wereld. Wij bidden voor mensen in Nepal. Getroffen door die enorme ramp. En tegelijk beseffen we dat er zoveel plekken zijn. En dat er ook plekken zijn in de wereld waar ook intens geleden wordt. En die wij dan weer niet zo goed op ons netvlies hebben. Heer, dat is soms iets om ons ongemakkelijk bij te voelen. De dynamiek van media en beeldvorming. En waarom de ene gebeurtenis ons harder lijkt te raken dan een andere. We kunnen dat niet goed verklaren en we voelen daar ook iets van schuld en gebrek. Heer, zegen mensen die in dat soort gebieden hulp verlenen. Zegen hulp die wordt aangeboden. Geef dat wij ook, al is het in financiële zin, maar ook door onze gebeden. Waar we geloven in de kracht daarvan, ook een steentje mogen bijdragen. Ja, dat bidden we ook voor zendingswerkers. Mensen die zich geroepen weten om niet op de eigen plek uw goede nieuws te delen in het dagelijks leven, maar daarvoor van huis te gaan. Een huis achter te laten. Een nieuwe plek te zoeken om te wonen en te werken en te zijn in het licht van uw koninkrijk. Ja, we bidden voor de familie Baars op de Mercy Ships. We bidden voor Missy Sulawesi, voor familie Vogelaar. We bidden voor anderen met wie we ons verbonden weten als gemeente. Misschien ook persoonlijk. Heer, zegen dat werk, dat gebeuren mag. En geef dat ook mensen vandaag de dag zich geroepen mogen weten. Om zo'n stap te zetten. En geef dat ook wij, zoals we hier zijn, dat soms toelaten als een vraag. Of dat een stem kan zijn die ook kan klinken in ons leven. Heer, zo leven we toe als gemeente ook naar een zondag waarop de maaltijd wordt gevierd. Zegen onze voorbereiding daarop. Met alle ups en downs die dat met zich mee kan brengen. De drukte die het soms moeilijk kan maken. Heer, geef dat we tijd en ruimte vinden om de blik daarop te richten. En dat we er ook echt naar uitzien. Om samen met onze broeders en zusters aan uw tafel te zijn. Heer, het werk in de gemeente neemt weer een aanvang in een nieuw seizoen. De huiskategese die begint met de voorbereidingen. Een belijdeniskring die van start gaat. Een kick-off weekend dat volgende week gehouden wordt voor twintigers. Vergaderingen van kerkenraden en
commissies die weer gepland staan en worden. Heer, geef ons uw zegen. Dat we het niet doen om bezig te zijn, maar dat we het doen om elkaar en uw gemeente te bouwen, zodat we groeien in geloof, in hoop en liefde. Heer, zo zijn we stil voor u. We geven woorden in ons hart die een ander maar moeilijk hardop voor ons verwoorden kan.

Ja, zo zoeken wij uw koningschap op elk terrein van ons leven. Ja, laat het ons verlangen zijn dat hier op aarde uw hemel zichtbaar wordt. Dat het de hemel is die de toon aangeeft. En laat uw licht helder schijnen, zodat iedereen het kan zien. Ook door ons heen. Heer, laat ons werk, ook in de komende week, wat voor manier we dat ook doen, dienstbaar zijn aan uw dienstwerk. En dat vrede en gerechtigheid en waarheid regeren. En wees zo met ons aanwezig in deze wereld. Geef dat we trouw mogen blijven in ons leiding geven, onbaatzuchtig zijn in ons dienen en voortdurend lief hebben. En dat in alles uw gezag, verandering, nieuw leven en genezing aan de samenleving geven zal. Dat bidden we u met woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die...

kinderen zullen terugkomen uit de nevendienst. Ze kunnen worden opgehaald, de kleintjes uit de oppas. En de collecten vinden plaats, van harte aanbevolen. Straks na de dienst is het gebedsteam ook aanwezig. Als ik het goed heb, daar links bij de kleine zaal. Als je het fijn vindt om dat iemand anders ook voor je bidt. Om wat voor omstandigheden ook, voel je zeker vrij om daarheen te gaan. En we zingen straks het laatste lied. Dat is het themalied, wat ik vorige week zo noemde. Lied 320 over het discipelschap.

Fijn dat jij er was, dat u er was vanmorgen. We zijn vanavond welkom in de Grote Kerk. Dit is een lighthouse event. Nou ja, dat woord alleen is al de connectie met de preek van vanmorgen, zou ik bijna zeggen. Het gaat over vriendschap. Het is goed om daar te zijn. We mogen de week ingaan. Toegerust met woorden van God, zodat we inderdaad licht en zout kunnen zijn in zijn wereld. We krijgen ook daar leefregels voor mee. Dat zijn de 10 woorden die we ontvangen. En daarna geef ik u en jou graag de zegen mee. We ontvangen die woorden biddend. Heer onze God, met uw woorden in ons hart, klaar om u te dienen op de plek waar wij zullen zijn morgen om deze tijd, spreken wij uit richting u en onze naasten dat wij u willen dienen en niemand anders. Dat we uw beeld en gelijkenis willen herkennen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minsten van de mensen. Dat we uw naam zullen heiligen, uw toekomende dag zullen vieren, ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. En elkaar het goede gunnen van het leven. Heer, zo hebben we gehoord en dat willen we doen. Gezegend bent u. En mogen zo de Heer u genadig zijn en u zegenen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. Dan zal men op aarde Gods weg leren kennen en in heel de wereld zijn reddende kracht.

luisteraars, we zijn weer aan het eind van deze uitzending gekomen, welke verzorgd werd door de hervormde gemeente Sliedrecht. De kerkdienst waar u naar heeft kunnen luisteren werd geleid door dominee Vastenhout en het orgel werd bespeeld door René van der Bos. Straks na het journaal van 11 uur kunt u luisteren naar het programma Goed Nieuws voor U. Dit is een uitzending van afgelopen donderdagavond. De volgende uitzending van de Zentrum Kerken is aanstaande dinsdagavond vanaf 8 uur met het verzoekplatenprogramma Op Verzoek. Namens William, die vanochtend de techniek verzorgde, dank ik u voor het luisteren en wensen wij u en jou nog een gezegende zondag toe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpel.

Goedenavond, luisteraars. U gaat weer luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de zendgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van William de Wee uit Sliedrecht. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margo de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij, Jan Trapman uit Blessingsgraaf, William de Wee en Jan en Ria van Belen uit Sliedrecht en Margo de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam wensen u en jou en jullie een goed luisteruur toe. Als u mee wil zingen, doet u en jullie dit tot eer van onze grote opgestane koning Jezus. Het thema van deze avond is: ga gerust mee. Meditatie voorkant kerkbode de kerk roept. Kerkblad van de vormde gemeente van Boven Haringsveld, Haringsveld, Giessendam, Neder-Haringsveld, door dominee W. Arkeraas uit Haringsveld, Giessendam. We gaan u en jou eerst één loflied laten horen. Psalm 150, vers 1, 2 en 3. 1600 mannen zingen in Katwijk. CD, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand.

Vrees niet om naar Egypte op te trekken. Genesis 46, vers 3. Hebben u wel eens iets los moeten laten? Vast wel. Als we ouder zijn geworden, waar we vroeger geen moeite mee hadden, wordt nu bezwaarlijk. Lopen, fietsen, het gaat allemaal niet meer zo vanzelf. En in die levensfase moeten soms beslissingen genomen worden. Kunnen we nog op onszelf blijven wonen? En zo kan de dag aanbreken dat we onze woning, waar we soms jaren ons verblijf hadden, gaan verlaten. Dat is soms heel ingrijpend. Zeker wanneer we er samen gingen wonen en we nu alleen de deur definitief achter ons dicht doen. We gaan u in jouw één lied laten horen. Psalm 22, vers 1, 2 en 3. Massale samenzang door het Holland Koor uit de Bovenkerk in Kampen. CD, het Holland Koor zingt psalmen.

Ons leven staat dikwijls in het teken van afscheid nemen. En dat kan heel ingrijpend zijn. En dat loslaten leert ons dat we heen leven na dat laatste afscheid. Wanneer we het leven voor altijd achter ons laten en we gaan door de donkere poort van de dood. Is dat alleen maar iets dat een donkere schaduw over ons levensweg werpt? Nee, we willen het ook overdenken in het licht van Gods genade. Als we daaruit mogen leven, is er een stille troost in de eenzaamheid die meer dan eens doorleefd wordt. We gaan u en jou één lied laten horen. Genade zo oneindig groot. Door Nederland zingt CD Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Jacob de oude aartsvader moet ook vertrekken. Als hij op het punt staat naar Egypte af te reizen, liggen er jaren van verdriet achter hem. Hij heeft meer dan eens bij een open graf gestaan. En vele jaren lang heeft hij bitter verdriet gehad om Jozef. Hij moest wel geloven dat Jozef dood was. Maar toch. En toen kwam zijn jongen uit Egypte terug met een ongelooflijke boodschap. Jozef leeft nog. Zijn hart brak eronder. Bestaat niet. Maar het was toch waar. En toen kwam de oude Jacob weer een beetje boven. Ik zal gaan en Jozef zien eer ik sterf. Die oude Jacob die alles regelde. We gaan u en jou twee liederen laten horen. Jacob droomt. Bekende Bijbelse kinderliedjes.

Liedjes uit het Oude Testament, Genesis 28, vers 10 tot 15. En Jozef zoekt zijn grote broers. Bekende Bijbelse kinderliedjes uit het Oude Testament. Het CD, het mooiste van Hanna, Lam en Wim te Burg.

leuk hoor. Maar nu is het zover. En dan wordt Jacob toch wel bang. Dan maken we op wat de Heer tegen Jacob zegt. Wees niet bevreesd om naar Egypte op te trekken. We weten niet waar Jacob nu precies bang voor is. Heeft hij gehoord wat zijn grootvader Abraham daar is overkomen? Of is hij eenvoudig bang voor het onbekende, voor de weg die hij niet kan overzien? Beseft Jacob dat het vast en zeker de laatste reis in zijn leven zal zijn? We gaan u en jou één lied laten horen. Wees niet bevreesd. Door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. CD, een lied voor mijn schepper.

We weten het niet zo precies, maar misschien kunt u het wel in zekere zin begrijpen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je tegen een verandering op kunt zien. Je moet vooruitzien, misschien wel van alles regelen. Maar intussen kunnen er allerlei weemoedige herinneringen in het hart opkomen. We zien terug, het is voorbij en het komt nooit meer terug. En wat voor ons ligt, hoe zal die weg zijn? Zal het een moeilijke weg zijn? Misschien getekend door ziekte en eenzaamheid. Begrijpelijk dat je dan wel eens bang bent. We gaan u en jou twee liederen laten horen. Een parel in Gods hand. Kinderkoor, De Jonge Stem, Hoge Enk. De Krekeltjes in Doornspijk. De Lenteklokjes in Oostendorp. CD Een parel in Gods hand. Op die dag. Door Christelijk Mannenkoor Richters uit Sliedrecht, CD Op die dag.

Je hoeft niet bang te zijn, er gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de lichten uit. God is er en hij blijft als jij je ogen sluit. Maar ja, het moet. Dat geldt ook voor Jacob. Maar nee, het moet niet alleen, het kan ook. Dankzij een bemoedigend woord van de Heere. Het klinkt zo eenvoudig. Het is alsof de Heere bij het vertrekpunt staat te wachten. Niet bang zijn, Jacob. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik zal er zijn. Door Sela. CD. Ik zal er zijn.

Zo maken wij dat niet mee. Wij hebben het woord van de Heere met dezelfde boodschap. Vrees niet. Waarvoor dan? Zeker voor wat ons overkomen kan. En als je ouder wordt, ga je steeds meer bezwaren zien. Maar ook de angst voor het sterven. Die laatste dag lijkt soms zo dichtbij. Nee, dan helpt het niet als we onze ogen er maar voor sluiten. Er is maar één weg achter de Heer Jezus aan die alles moest loslaten. Eerst de heerlijkheid die hij bij de Vader had en daarna zijn leven toen hij stierf aan het kruis. Er is maar één weg om met onze zonde en verlorenheid hem te volgen. Dat is een weg die niet eindigt in de nacht van de dood, maar die doorloopt tot het in het eeuwige leven. We gaan u en jou één lied laten horen. Een toekomst vol van hoop. Door Christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

Daar wist Jacob uit ervaring van. En dat blijkt ook uit de eerste woorden van het verslag van zijn vertrek. Israël brak op. Die naam Israël wijst op zijn geloof. En dan toch die vrees. Jazeker, de hoop op God en de aanvechting in het hart sluiten elkaar niet uit. Zo krijgen we onderwijs uit het woord. De heiland volgen in leven en sterven gaat niet vanzelf. Het is een weg met hoogte- en dieptepunten. Zo worden we klein gehouden. Maar zo wordt ook een aangevochten hart in een weg verstrijd en vrees getroost. Want het is een weg achter de heiland aan. Een veilige weg. Zelfs in Egypte. Reist u met Jacob en Israël mee? Meditatie door dominee W. Arkeraads uit Haringsveld, Giessendam. Luisteraars, wij zijn aan het einde van ons programma gekomen. U hebt geluisterd naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. Ook bij het volgende programma Woord en Muziek van 9 tot 10 uur kunnen u en jullie luisteren. En elke zondag is er een programma van 9 tot 12 uur, waarbij dit programma tussen 11 uur en 12 uur herhaald wordt. En elke dinsdagavond voor verzoekje aanvragen tussen 7:30 en 8:30, waarbij uw verzoekjes tussen 8 uur en 10 uur gedraaid worden. Luisteraars, wij wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en ieder die in huis verbonden zijn en in verpleeghuis, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, alle die rouw gedompeld zijn, die kortere of langere tijd geleden hun geliefde verloren hebben, alle alleengaanden en alleenstaanden, we wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond, voor straks een goede nachtrust toegewenst en hopelijk tot volgende week. Shalom, ere zij God, vrede. We gaan u en jou de laatste twee liederen laten horen. Ben reizend naar die stad, door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. CD, als je in nood gezeten. Stromen verzegen, door Joke Buijs en Bent. CD, Johannes de Heer Liederen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands met Rob de Leeuw.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
9: Wij houden het Hollands.

Zo, zondagmiddag is het weer. Vrienden van de radio, het is 6 september vandaag. En dat betekent dat we weer gaan knallen met dit gezellige radioprogramma. Wij houden het Hollands met Rob de Leo. We gaan het zeker weer gezellig maken via Drechtstad FM. 95.7 voor Dordrecht en natuurlijk 105 MHz voor Papendrecht. Ook te beluisteren via RTV Ridderkerk, 105.7. En dan ook in Zwijndrecht, jazeker, via Atos Radio. En dat is op 106.1. En Merve Radio voor Sliedrecht en Hardingsveld Giessendam zijn we ook weer live. En dat op de 105.4 MHz. Leuk dat je erbij bent en blijf er lekker bij. Want we hebben de leukste artiesten bij ons op bezoek.

Goed bezig hoor, deze Menno Abbe. En Vuur en Vlam. Leuk dat je erbij bent. Zo dadelijk schrijft José Sepp bij ons aan. En we hebben ook nog Dermy, die bij ons en Jan Witloks die het volgende uur langskomen. Maar eerst even dit op de radio. Hier is de nieuwe Marco Schuitmaker. Schouder.

0: Lekker hoor, dat zomerse soundje. Ik hou ervan. Dat was die Marco Schuitmaker en Loesu. Nou, gelukkig kan ik weer zeggen, vrienden van Wij Houden Het Hollands, dat ze weer bij ons is en dat er weer een nieuwe single is. Mijn vriendinnetje, al jarenlang, José Seth, goedemiddag en
1: welkom.
0: Een
1: hele goede middag.
0: Leuk dat je er weer bent uit het Brabantse land.
1: Dank je wel. Leuk om hier weer te zijn. En inderdaad, wat jij zegt, al jarenlang onze vriendschap.
0: Ja,
1: en dat vind
0: zeker.
1: Ik heel bijzonder.
0: En die blijven koesteren, toch?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Hoe is het met José?
1: Ja, we zijn over de sloot gekomen. Ik had de N3 niet in de gaten. Maar,
0: ja, als je een flinke, hoe heet dat? Als je iets sneller had geleden dan normaal, dan had je er overheen gevlogen. Maar dat lukt helaas niet. De brug is er helemaal uitgehaald.
1: Ja, we waren op tijd. We waren op tijd.
0: Gelukkig.
1: Dus,
0: gelukkig.
1: Je hebt altijd van die zondagsrijders die dan op de weg. Maar het ging goed. Dus ik ben er weer en we gaan gezellig babbelen.
0: Was aangekondigd, hè? Precies als jij in Brabant woont en je komt nooit over die brug,
1: ik wil niet zeggen nooit meer over die brug, maar ze wordt ook al een dagje ouder. Ja. Vergeet soms waar je bij staat. Dus ik ben schuldig.
0: Even terug naar jou, José. Je hebt weer een singeltje uitgebracht. Nog steeds bij Smaragd?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je daar je wegje gevonden?
1: Ja. Altijd makkelijk zo, hè? Ja.
0: Smaragd is een beetje van Cornelis, van Robbie Langendorf. En ook natuurlijk een beetje van jouw vriend
1: producer.
0: In de muziek.
1: Ja, Manfred.
0: Manfred.
1: Ja, zeker.
0: Ja, daar heb je toch een flinke houvast aan, denk ik.
1: Ja, een heel mooi team, solide team. En al mijn liedjes zijn onder het Smaragd label uitgekomen. Mm-hmm. En die doen altijd een goede promotie, dus helemaal prima.
0: Je vertelde mij dat het liedje vorig jaar al eigenlijk op je pad kwam, hè?
1: Ja, ik was hier vorig jaar volgens mij met En Toen Een Zoen.
0: Ja, klopt. En
1: ik denk een week later dat En Toen Een Zoen uitkwam, die het ook heel goed heeft gedaan. Toen kreeg ik van Olaf Hesselmans, ik krijg doorgaans het hele jaar allemaal liedjes toegestuurd. Mm-hmm. En ik kreeg weer een nieuw liedje. Ik zei, Olaf, ik ben net uit met een

0: veel artiesten, José, zeg ik het wel eens van... ik haal je uit honderden, maar dat is bij jou ook. Hè. Je hebt echt je eigen sound. En dat vind ik belangrijk als artiest. Dat je herkenbare sound heeft.
1: Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat mensen, als ze een liedje van me horen... dat ze meteen weten dat het José Sepp.
0: Ja. Ja. En jij valt onder de categorie feest, denk ik, hè? Of,
1: wat denk jij? Wat vind jij?
0: Ja, je bent geen levenslied.
1: Nee, zo wou ik het niet zeggen.
0: Nee,
1: echt feestzangeres. Een vrolijke feestzangeres. Mm-hmm. Ja, dat ben ik.
0: Ja.
1: Ja, dus als de mensen mij... boeken in het land, hè, in de weekenden dan, en door de week. Dan weten ze ook wat ze krijgen. En dat is feest en vrolijkheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Druk met de optredens?
1: Ja. Met leuke programma's, leuke shows waarin ik mag staan. Vorige week had ik een hele grote show in Breda. Janken met de Keizer, met een geweldige line-up.
0: Wat en dan, is dat dan? Ja, ik heb er iets over.
1: Ja, dat was vroeger Tranen van Coat. Dat was echt gewoon een heel groot iets. En dat hebben ze voortgezet onder de naam Janken met de Keizer. Nou, staat er een heel plein, zwart van de mensen. En helemaal geweldig.
0: Heb je dan geen zenuwen?
1: Nee. Altijd dan een beetje gezonde stress. En vorige week zong ik voor het eerst mijn nieuwe liedje daar. Dan is dat altijd even spannend van hoe gaat die aanslaan. Hè? Ja. Dat is toch echt wel een momentje. Want je kunt hem zelf wel heel mooi vinden. En als die uitkomt op Spotify of YouTube met clipje. Ja, mensen die dan zeggen, oh wat leuk liedje. Oh echt José Sepp. Maar wat gaat hij dan daadwerkelijk doen als je hem live zingt? En... dat is altijd spannend. Maar deze voelde meteen goed. En de mensen gingen ook meteen weer meedoen. En dan weet je, ik heb een goed liedje gemaakt. Voor in ieder geval ook de zaal.
0: Ja, je zei het net, in een liedje moet een diepere laag zitten. Zoek jij er altijd naar zulke dingen?
1: Een diepere laag... Ik denk dat mijn liedjes

0: zich kenmerken door de eenvoudige teksten.
1: Maar dat zijn de beste liedjes.
0: Ja, over liefde. Maar ik vind het wel altijd dat het bij mij in ieder geval fijn is als er een paar zinnetjes in staan die bij mij dieper binnenkomen of die bij mij een extra lading hebben. En dat is bij dit liedje ook. Dit heeft een eenvoudige tekst, een eenvoudige melodie. Maar er zitten een paar zinnen in die dieper gaan en die raken. En dat vind ik dan kenmerkend voor een goed liedje.
1: Dat maakt het heel mooi.
0: Ja, ja.
1: We laten zo lekker verder. Maar eerst even muziek van Danny de Munk op de radio.
2: Ook is Wij Houden Het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
3: Normaal Danny de Munk hier. Je hoort mijn nieuwe single Heerlijk bij Wij Houden Het Hollands.

0: een leuke collega's, denk ik, uit Brabant. Hè? Frank Smeekens, je kent hem toch zeker? Toch?
1: Zeker, zeker. Frank is een hele leuke, gewaardeerde collega.
0: En ook al zo lang bezig.
1: Ja, ja, ook al zo lang. Ook al zo lang.
0: En komt ook al zo lang bij ons over de vloer.
1: Ja, ja. Altijd wij zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie die ooit begon. En 40 jaar verder nog steeds aan het zingen zijn. Ja, met veel plezier.
0: Goed eigenlijk, toch?
1: Ja. Misschien denken anderen van... Wanneer gaan die 50-plussers weer eens aan de kan? Maar volgens mij is het nieuwe hip dat je gewoon tot je 75ste... Want dat zag ik van de week bij Corrie, die wordt 75. En die blijft gewoon ook heerlijk doorzingen. En ja, Jacques Herp, noem ze maar op. Ben Kramer, ik stond voor...
0: Jacques Herp is toch al tegen de 80, denk ik, of niet?
1: Ondertussen wel. Ja. Maar ook Ben Kramer, die stond vorige week ook in die show waar ik het net over had. Mm-hmm. Ja, die krijgt heel dat plein ook aan de gang. En dat vind ik gewoon, als je dat nog zo mooi kan doen, dan zit er geen leeftijd aan muziek. Ja. Dat is het mooie.
0: En ze blijven allemaal die honger naar die hit houden. Hè? En dat is mooi. En dat is bij jou ook wel, denk ik.
1: Ja, ik weet niet. Is het een honger naar de hit?
0: Zeker.
1: Nee.
0: Je probeert allemaal een podium te vinden, denk ik.
1: Ja, maar meer nog om je lied bij de mensen te brengen, de mensen blij te maken. En natuurlijk is het dan heel fijn als het goed opgepikt wordt. Hè? Want ik zit ook, daar lieg ik niks om. Als het twee weken geleden mijn liedje uitkwam, of was vorige week, 2 weken geleden. Mm-hmm. Dan denk ik ook op vrijdag, oké, hij is nu losgelaten als een soort van baby.
0: Het is toch net of een kindje geboren wordt.
1: Ja, maar dat is echt. Dan ga je toch kijken, oh shit, ik word lekker opgenomen gelijk in de Lieve Hollands lijst van Spotify. Ook wordt bij die radio. Nou, hey, jullie maken ze mijn regio-tip. Ja. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Bij een ander station werd hij andere schijf. En ja, als je dat dan voelt, denk je, oké, dan heb ik het niet voor niets gedaan. Want dan houdt het snel op als er niets gebeurt.
0: Ja, maar, dan is je motivatie ook gauw weg, denk ik, toch?
1: Ja, maar het allerleukste is dat de mensen ook de muziek die jij voelt en die jij maakt, die jij opneemt met een aantal, dat die ook binnenkomt bij die andere mensen. Mm-hmm. Dat is het allerleukste. Mensen, in mijn geval, blij maken. Blij worden van mijn muziek. Ja.
0: Dat is de functie van de muziek, toch?
1: Van, nee, maar jij noemt van de hit. Weet je, die...
0: Jawel, het blijft een droom van een artiest. Om
1: maar het moet wel heel realistisch zijn. Mm-hmm. Er zijn op dit moment meer zangers...
0: Dan behangers, zeggen wij altijd.
1: Nou ja, en nog meer, want het is niet normaal. En iedereen maakt een liedje. Het is gewoon bijna geen doorkomen aan. Dus ga je nog die hit scoren, die is voor weinig weggelegd.
0: Ja.
1: Dan moeten meer factoren bij zijn om een hit te maken.
0: Mm-hmm. Maar zeg nooit nooit.
1: Nee.
0: Het kan zomaar gebeuren.
1: Ja, luister, hoop doet leven. Dus
0: zo is het.
1: Het kan zomaar gebeuren.
0: We blijven positief. Maar weet je wat ik ook heel typerend vind, José? Vorige week was de zoon van Grat Dame hier, Louietje Dame.
1: Ja.
0: We hebben ook al de zoon, zo dadelijk komt hij, van Jaman.
1: Ja.
0: Die komt dadelijk. En we hebben ook al de zoon van Frans Bauer hier binnen gehad.
1: Ja.
0: Dus de nieuwe generatie, het wordt blijkbaar gewoon doorgegeven.
1: Ja, nou, ik heb nieuws.
0: En dat is?
1: Mijn dochter komt hier niet, hoor. Want die houdt alleen van Taylor Swift en die heeft niks met Nederlandstalig.
0: Heb je ook zo'n dochter? Ja. Ik ook. Nu gaan we lekker los. Hier is José

Videotip van deze week en de aankomende week. Dat is Jeroen van Zeels en ik ga niet van Roosje naar Roosje. Goedemiddag, welkom. Leuk dat je luistert.

0: José Tietzke, een zomer in mijn hoofd. En José, van jou hebben we ook nog een zomers plaatje ergens op de plank liggen. Die ik ook een beetje ingepland heb voor vandaag.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb ondertussen best wel wat gemaakt. Vraag me nu niet meer hoeveel. Maar er kwam wel eens een zomersingle bij. Ja.
0: Yo, ik voel de zomer in mijn hart. Hoor. Die kijkt er
1: gewoon Ja, maar je had ook in die tijd in de zomer een keer morgen. En nog zoveel. Maar die, ja, zeker. Die is ook heel leuk.
0: Ja. Die gaan we zo dadelijk even draaien.
1: Ook gezellig. Houden we nog even de zomer wat langer vast.
0: Ja, zeker.
1: Gaat weer snel voorbij, hè?
0: Ja, veel te snel eigenlijk.
1: Ja, we zitten alweer in september.
0: Ben jij echt een zomermens? Of,
1: ja. Ik ga pas leven als de zon schijnt.
0: Ja.
1: Net als afgelopen week, hè, met die regen. Nou, dan zou ik het liefst een ticket naar Spanje boeken. Echt, hè? Oh.
0: Maar weet je, dat eerst alle seizoenen heeft bij mij wel wat, weet
1: ja?
0: je? Toch?
1: Ik ben echt een iemand van de zon. Ja, geef mij zon en
0: je gaat weer
1: heerlijk.
0: Leven.
1: Ja, ik ga weer leven. Ja, echt.
0: Lekker. Zullen we hem gewoon nu al doen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, hier is natuurlijk José Sepp.
2: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Holland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Ik wist nog ineens meer dat het bestond, dat Malibu. Maar het is echt een jaren 80 drankje.
1: Dat was in onze tijd, hè?
0: Ja, precies.
1: Ik durf het bijna niet meer te zeggen. 40 jaar, nou ja, 30 jaar geleden.
0: Zoiets.
1: Hè, toen ronken we dat. Ja. Heerlijk.
0: Leuke plaat van Andy van der Leek en John Zoet op de radio. José, we hadden het net over je hobby's buiten de uitzending. Maar buiten het zingen om zei je van, ik heb nog meer hobby's. En dat is leuk, want ik zat dat van de week inderdaad te lezen, dat je ook babs bent.
1: Ja, ik weet niet of iedereen dat mee heeft gekregen. Niet iedereen kijkt natuurlijk bij mij, maar ik denk...
0: Nou, ja toch?
1: Ja, nee, ja weet ik niet. Maar ik heb nog een andere passie. En die kan ik mooi combineren met mijn optredens. Want ik sta natuurlijk bijna ieder weekend wel op een feestje.
0: Ja, dat is een super aanvulling eigenlijk.
1: Of een festival, of een bruiloft. En een paar jaar geleden kwam ik in aanraking met het trouwambtenaar.
0: Hoe kom je daar mee in aanraking?
1: Ja, dat was via. En ik trok voor de gein zo'n toga aan. En ik
0: wat
1: zag het
0: je?
1: Ook. Ja, mensen zeiden, nou die moet je gaan doen. Dat is echt wel voor jou. En ik zag het ook echt voor me. Ik denk, ga ik toch eens even kijken. En toen heb ik een training gevolgd bij Soraya. Die ook Married at First Sight op tv doet. En was zo leuk. Ik denk, ik ga hiermee verder. Dus ik had ook gepost dat ik die training deed. En mensen begonnen gelijk mij te benaderen van... maar wij gaan ook trouwen. En als jij dat dan kan, wil jij ons dan trouwen? Dus zo geschieden. Mm-hmm. Dus ik ben ook babs. En toevallig nu aanstaande vrijdag trouw ik ook weer een leuk stel. En helemaal leuk.
0: Ja. Ja. Maar daar heb je heel wat werk aan, denk ik, of niet? Want je moet wel een beetje in de huid kruipen van zo'n bruidspaar natuurlijk.
1: Ja, en ik ben nogal perfectionistisch. Ja. Dus ik stop er heel veel tijd in. Ik vind het ook, het is de belangrijkste dag voor twee mensen.
0: Precies.
1: Die gaan trouwen.
0: Ja.
1: Als het goed is, doe je dat maar één keer. Dan wil ik toch alles geven. En heel dat verhaal, dat liefdesverhaal, gewoon mooi verwoorden. En de ene keer heb je een soort stel voor je. Dan moet je een beetje op aanpassen. Een andere keer. Ja, dus, maar dat is met zingen ook. Hè? Je gaat ook met je publiek mee.
0: Precies, ja.
1: Een keer is wat meer feest. Andere keer is wat meer om te dansen. Dus hier pas ik me ook in aan.
0: Heb je dat improvisatie talent?
1: Ik heb geen vast repertoire dat ik elke week of elke avond precies hetzelfde doe. Ik kijk wel naar mijn publiek als ik denk... Oh,
0: maar ook in je babs.
1: Dat gaat automatisch, denk ik. Mm-hmm. Het is net wie er voor je zit. Hebben de mensen heel veel humor, een bepaalde soort humor. Ja, dan maak je misschien wel een harde grapje. Dan, of heb jij een ander soort mensen die waar dat niet gepast is, dan daar hou je daar wel rekening mee.
0: Zeker.
1: Ja, maar aanstaande vrijdag kan ik helemaal los.
0: Leuk man.
1: Een heel leuk stel en alles kan daar. Ja.
0: Hey, het uurtje is zowat al waarom. De andere gast zit alweer in de studio bij ons. En we hebben gewoon een uur tekort volgens
1: altijd,
0: mij. Hè? Dat zeggen
1: altijd,
0: we altijd tegen
1: altijd,
0: elkaar.
1: Altijd.
0: De plannen. Ga je gewoon door zoals je nu bezig bent?
1: Ja, er staan hartstikke leuke optredens nog steeds op de planning. De komende maanden ook gewoon ook en oktoberfeesten en bruiloften, gewone feestjes. Het weekendje met de Bevers. Ik zit in Preston Palace met John en Kees en Rutje Kot. Een groot smartlappenfestival. Ik heb gewoon nog een hele leuke agenda. Daarna komt natuurlijk de carnaval weer, waar ik ook altijd... Ik verveel me niet.
0: Nee. Nou, wou je op de voet in de gaten natuurlijk.
1: Ja.
0: En dankjewel dat je weer de tijd hebt.
1: En jullie bedankt dat ik de regio tip was.
0: Probleem.
1: En voor alle airplay.
0: Ja.
1: Ontzettend dankbaar.
0: We gaan hem nog een keertje doen.
1: Ja, leuk.
0: Hey,
1: leuk.
0: Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Groet aan Stefan, hè?
1: Ja, doe ik. Fijne zondag.
0: Hoi.

0: Amsterdammer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: kwestie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Dit is Merwe Radio.
5: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
6: D voor Deker.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: En daar gaat hij weer een keer, vrienden. Ja, de Wannabes, samen met Johnny Valentino. Volgende week zijn ze hier. En dan gaan we daar ook weer een leuk uurtje van maken natuurlijk. Vandaag 6 september, het is 7 minuten over de klok van 1 uur. En we hebben de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Jan Witloks is ook aangekomen bij ons. En de Raimi, die is er al een tijdje. Jazeker. Gezellig dat jullie er zijn en we gaan er een leuk uurtje van maken. En deze artiest komt 20 september bij ons langs. Henk Dissel. En ook weer een leuke nieuwe single. En die heet Chansen. MUZIEK

0: kan die meid een feestje maken. Hè? Femke Hengelveld. Nog niet zo lang geleden was ze bij ons natuurlijk. Bij ons programma Wij Houden het Hollands. En dat was alweer een tijdje geleden. Maar wel gezellig dat ze er was. Nou, wie nu bij ons aanschuiven. Ja, 2 uur en 5 minuten, Draaimie.
1: Ja, een stukje rijden weer.
0: Maar dan heb je ook wat, hè?
1: Heb je ook wat. Dat is wel een goed doel.
0: Leuk dat je er bent. En ja, weer een nieuwe single, hè? Dus ja. Je bent hier als je een nieuwe single hebt natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik hoop bij elke single hier weer uitgenodigd te worden.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Heb je dat ervoor over elke keer?
1: Ja, zeker. 100%.
0: Dus, 2 uur terug. En ja, dat is toch 4 uur.
1: Ik ben er wel een dagje voor kwijt, zeg maar. Ja. Maar we gaan zo meteen nog even wat leuks doen, denk ik, in Rotterdam. Dat zit hier 20 minuten precies vandaan ongeveer. Dus,
0: ja, of Den Haag, Scheveningen, weet je wel.
1: Dus, ja. Even kijken waar het schip strandt.
0: Precies, als je in Enschede komt, dan kom je daar niet zo vaak natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Hey, hoe is het leven?
1: Ja, goed. Het gaat, het gaat goed. Ja, zeker. Ja.
0: De carrière, ja, je blijft hem natuurlijk aanhouden, hè? Dat vuurtje, toch?
1: Ja, zeker. We zijn goed onderweg. En ja, we hebben net weer een leuke singeltje uitgebracht, 7 augustus. Dus het gaat de goede kant op.
0: Dicht bij mij.
1: Dicht bij mij. Gisteren 2 boekingjes gehad nog. Dus het gaat de goede kant op. We mogen niet klagen. Dus,
0: even inhoudelijk dicht bij mij. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Ik heb een hele leuke vriendin heb ik ooit mogen ontmoeten. Die is hier ook vandaag bij.
0: Ja. Ze glim van tot oor nu.
1: Ja, als ik dit ga vertellen, dan gaat ze echt wel glimlachen. Denk
0: vertel.
1: Ja, ik heb haar ontmoet en ik heb eigenlijk wel mijn ware geluk gevonden, denk ik zo. Dus,
0: sinds je haar hebt ontmoet, is je leven veranderd.
1: Ja, mijn leven is zeker wel veranderd, ja. Ja. Hiervoor was het toch wel wat eenzaam af en toe. Sinds dat ik haar heb ontmoet, zijn er gewoon wel heel veel deuren voor mij open gegaan. En veel geluksmomentjes gehad. Een mooi huis hebben we samen. En het is gewoon, mijn leven is gewoon verbeterd in heel veel opzichten, zeg maar.
0: Dat zeg je mooi, geluksmomentjes.
1: Ja.
0: Die hebben we eigenlijk, die moeten we, elk geluksmomentje moeten we uitnutten, denk ik, in dit leven, toch?
1: Ja, zeker.
0: Het leven is maar vrij beperkt, voor
1: zeker
0: wat dat betreft.
1: Het leven is kort en je moet gewoon lekker genieten en lekker je dingetjes doen.
0: Elke dag maar weer.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wie er ook een geluksmomentje kent natuurlijk, die zit naast jou. Jan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Volgens mij heb ik je erbij gezet nu, ja?
3: Ja, ik hoor me. Yes, top.
0: Precies. Vanmiddag sta je in Leiden-Dorp, volgens mij, zag ik.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja, klopt, ja.
0: Bij de collega's. En het geluksmomentje natuurlijk dat je papa wordt.
3: Ik zat net te denken, ik praat precies hetzelfde als hem. Of in ieder geval een paar jaar terug. Maar volgende week zijn wij 2 jaar getrouwd.
0: Ja, kijk.
3: Zeg ik goed, hè, volgende week. En niet vergeten. Hoe zal ik het zeggen?
0: Niet vergeten.
3: Nee, maar eerst praat ik ook zo. Maar ja, het is ook wel echt zo, maar het went wel.
0: Ja.
3: Dus het wordt het een beetje normaal, zeg maar. Dus, terwijl dat eigenlijk helemaal niet is. Het zijn echt kleine geluksmomentjes. Dat moet je wel blijven beseffen.
0: Ook na 20 jaar, hoor. Heb je dat toch?
3: Ja,
0: ja zeker. Nee, ja, je moet elke dag opnieuw uitvinden, zeg ik. Ja,
3: ik heb condoompjes meegenomen, dus die heb je wel gezien. Dus na 20 jaar weet ik niet of jullie ze nog gebruiken. Maar
0: nee, we geven ze
1: je hebt goed geoefend in al die jaren.
3: Allemaal aan.
0: Ja, een mooie merchandising, toch?
3: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
3: Ja, dat is altijd leuk.
0: Ja. Hey, bij jou, hoe is het met jou?
3: Ja, bij mij is het goed. Ik vertelde net, deze week een beetje ziek geweest, verkouden geweest. Maar
0: we hebben geluk dat je er bent.
3: Kan zo meteen toch gewoon naar Leiderdorp.
0: Ja.
3: Gelukkig. Als je snot verkouden bent, dan...
0: Nee, dan lukt het niet inderdaad.
3: Dan gaat het niet. Nee. Maar gaat goed. Ja. Leuk. Ja, ook een nieuwe single.
0: Nieuwe single net gereleased eigenlijk.
3: Ja, Zonder jou heet hij. Is nu 2 weken uit. En 2 dagen. Dus streams gaan goed. Radio pikt hem wel op. Dus dat is ook leuk. Boekingen gaan gewoon lekker door. Dus we mogen niet klagen. Ja.
0: Dan ben je gelukkig mens, toch?
3: Ja, toch?
0: Ja. Draaimie, we gaan met jouw trekje beginnen natuurlijk.
1: Ja, dat is goed. Leuk.
0: En hier is hij dicht bij mij. En natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. En gezellig dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.

0: bent wel een, iemand die het levenslied een beetje omarmt, jij, hè? Toch?
1: Ja, zeker, ja. 100%. Ik heb nou wel geprobeerd om een beetje de jongere doelgroepkant weer op te gaan, zeg maar. Mijn eerste liedje was Voel je wat ik voel. En daar had ik echt wel heel veel positief...
0: Je gaat er niet uit je comfortzone, waarom?
1: Nou, kijk, weet je wat het is? Het is ook een beetje een andere tijd tegenwoordig, hè? Kijk, mm-hmm. Je moet een beetje ook wel dingetjes gaan proberen. En ik denk ook wel, ja, jongere doelgroep is ook wel een beetje... De groep, zeg maar, die je eigenlijk wil aanspreken. Want tegenwoordig, als eenmaal die jongeren, zeg maar, een liedje oppakken... en dan gaat viraal, zoals bijvoorbeeld een Rutger van Barneveld, weet je wel. Als eenmaal... Ja, hun zitten elk weekend in de stad, weet je wel. De ouderen, die zitten meestal een beetje thuis en... Ja, ik denk dat je het toch ook heel, heel erg moet hebben van de jongeren, zeg maar, denk ik.
0: Heb je een raar beeld van ouderen, toch?
1: Ja, nee, niet per se, maar jullie zitten niet elk weekend in de stad.
0: Bejaarden.
1: Ja, niet bejaarden, maar gewoon ja, de jongere doelgroep.
0: Die zit elke dag thuis, weet je wel.
1: Ja, nee, niet per se, maar ik denk dat jongeren, zeg maar, toch meer de feesten...
0: Aan de ene kant heb je helemaal gelijk natuurlijk, maar aan de andere kant is de Nederlandse muziek is nog nooit zo populair geweest als nu.
1: Nee, dat is ook zo, klopt. Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Kijk maar Rutger, en die doet gewoon zijn ding, wat hij altijd deed. Mm-hmm. En daarom wil ik tegen jou zeggen van blijf dicht bij jezelf, weet je wel. Waar je hart ligt, dat moet je gewoon doen.
1: Ja.
0: En mooi voorbeeld, Jaman, dat is je papa natuurlijk.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat is hij. Mm-hmm. Want als hij ergens geen zin in heeft, dan doet hij het gewoon niet. Nee. Zo goed ken ik Jaman wel, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar volg je eigen hart, dat wil ik je zeggen.
1: Zeker, toch? Maar ik denk dat deze stijl, wat ik nu heb, dat het wel heel goed bij me past.
0: Dus doorpakken.
1: Ik denk dat gaan we zeker doen.
2: Maar mag ik daarop inhaken?
0: Ja, zeker.
2: Wij zitten allebei bij Studio BNP. Dus onze muziek wordt uitgebracht bij Studio BNP.
0: Ja, is een onderdeel BNP, van Berk Music toch?
2: Ja, is een onderdeel van Berk Music. En BNP staat er ook wel echt voor om dingen te ondervinden. Dus we mogen echt dingen proberen. En dat is helemaal niet... We mogen vallen, we mogen weer opstaan, we mogen nog een keer... We mogen van alles proberen. Mm-hmm. En dat vind ik heel leuk. Dus we mogen echt zelf erachter komen wat bij ons past, wat we leuk vinden. En ook natuurlijk kijken wat de mensen leuk vinden. Want dat is ook belangrijk, want je moet geboekt worden. En we moeten kijken wat de radiozenders ervan vinden. Als je echt met carnavalsmuziek gaat komen...
0: Ja,
2: die wordt niet het hele jaar door hier gedraaid. Nee. Dat kan gewoon niet. Nee. Ja, maar bij ons in Brabant is dat misschien... Ja. Wel eerder aan de orde, maar...
0: Het is een hele andere cultuur bij jullie, hè?
2: Ja,
0: wat dat betreft.
2: Andere cultuur wil ik niet zeggen, maar het is wel zoeken naar wat werkt, wat slaat aan. Waar luisteren de mensen naar, wat vinden ze leuk en wat vind je zelf leuk.
0: Ja.
2: Dus dat zijn wel belangrijke dingen.
0: Maar een Adrie, een Connie, die weet precies wat werkt of wat niet werkt natuurlijk, toch?
2: Ja, die zitten echt... Die zitten in de muziek, die dat hebben zijn, zoveel connecties. Die
0: zo erg door de wol geverfd.
2: Ja, alleen ze... Ja, ze willen heel erg van de accordeonmuziek af. En dat vind ik jammer.
0: Mm-hmm.
2: Bij Ouder en Wijzer, mijn eerste single bij BNP... zat echt superleuk accordeon. Een stukje solo nog. En dan zegt Adrie van den Berg inderdaad... Ja, dat moet eruit.
1: Ja.
2: Dat vond ik het leukste van het hele liedje. Ja, hij zegt eruit. Mm-hmm. Nou, dat was de eerste single... En dan hoor ik nu op de radio...
0: Maar hou je eigen daarom vast dan? Van, zeg
2: ik,
0: je
2: heb
0: niet
2: op,
0: van...
2: ik heb op dat moment heb ik geluisterd, dus die is eruit gegaan.
0: Mm-hmm.
2: En daar heb ik eigenlijk spijt van, zeg ik eerlijk.
0: Ja.
2: Maar goed,

0: ja, je denkt dan, ze zitten jaren in het vak, ze kennen iedereen, ze horen van alles. Mm-hmm. En ze spreken iedereen.
1: Ze zullen het wel weten.
0: Ja, ze zullen het wel weten. Ja. We luisteren daarnaar. Ja. Maar al was ik bij mezelf gebleven, dan had die accordeon er nu nog in gezeten. Absoluut.
2: Ja. Ja, maar het is toch, een liedje is dan nooit te voorspellen, jongens, toch?
0: Nee, maar ja, ze zeggen
1: dat... Gewoon een stukje gunnen ook wel, denk ik
0: ja,
1: wel.
0: Ja, het moet niet te veel van die tralala muziek op de radio worden. Ja, dat zeggen ze dan gewoon. Dus ja, dan maar eruit.
2: Ja.
1: Maar
2: ja,
1: het is van een hele andere tijd, denk ik. Weet ja. Je? Vroeger ja, was het toch wel meer van... Weet je, andere ja, soort muziek, zeg maar. Bijvoorbeeld Frans Bauer en dat soort dingen, weet je wel. Een beetje dat soort genre. Maar nu
2: jongens,
1: is het wel een beetje...
2: we zijn een beetje naar een levenspop gegaan, hè?
1: Ja, een ja, beetje ja, levenspop, ja. Beetje,
0: van de week is een nieuwe van Jeroen van Zelst uitgekomen. We hebben hem net in de auto nog geluisterd. Ja, accordeon.
2: Ja. Ja.
0: Dus het kan schijnbaar wel.
2: Zo. Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is toch, je weet het toch niet. Je weet het toch niet. Soms denk je bij jezelf van, nou, dit wordt helemaal geen hit of dit wordt helemaal niks. En dan uiteindelijk wordt het toch wel
2: als we
1: iets.
2: De juiste formule hadden, hadden we hem al lang gepakt.
1: Ja, zeker. Dan hadden we al lang allemaal een hit gescoord. Maar het is allemaal zo niet is. Zo makkelijk.
2: En we gunnen het jullie allemaal, toch?
1: Ja. Ja.
2: Zo is het. Jan, we gaan jouw nummer doen. Zonder jou. En waar is die op gebaseerd?
0: Ja, dat is ook weer een mooi verhaal.
2: Ja.
0: Nou, als je,
2: welkom jouw verhaal.
0: Als je naar de Nederlandstalige muziek gaat luisteren, het is heel vaak dat je... over iemand zingt of mm-hmm. voor iemand zingt. Hè. Het gaat altijd over iemand anders, over je vrouw of over je ex of over de liefde. Mm-hmm. Of maakt niet uit waarover. En mijn idee was om het eens een keer om te draaien. Want dat heeft er niemand gedaan. Dus gewoon proberen. Dus gewoon een liedje over mij.
2: Ja.
0: Dus hoe goed ik wel niet ben en hoeveel ze wel niet van mij houdt. En dus eigenlijk precies andersom. En we hadden de tekst geschreven, maar het was zo raar. Ik was hem aan het zingen. Ik zei, ja, dit voelt echt heel raar. Moeten we niet doen. Dus toen hebben we hem toch maar weer gewoon omgedraaid. Net als wat iedereen eigenlijk doet. Dus dat is zonder jou uitgekomen.
2: Ja. Ja. Nou, kijk. Ja, dan krijg je van, nee, want ik heb zo'n slijer.
0: Ja, dat was het. Ja, echt. Ik was zo goed.
2: We gaan hem blijven.

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Ja, de jongens zijn bij ons te gast. En vanmiddag lekker op een groot podium, Jan. Leuk is dat, toch?
1: Ja.
0: Dan sta je bij Unity NL en Unity On Tour of zo, heette dat?
1: Nee, ik wist niet of ik het hier mocht noemen. Ik
0: ja,
1: denk,
0: waarom
1: wel
0: niet?
1: Concurrent.
0: Nee, zeker niet. Concurrentie. Er zit helemaal een lijden, toch?
1: Ja, voor ons zijn we nu op de helft. Dus dan is het wel in de
0: Kijk,
1: buurt.
0: En je gaat dadelijk gelijk door?
1: Nee. Oh. Ik sta daar pas om... 6:30, ik moest even omkijken, maar 6:30.
0: Nou, ik had, net zoals jij, de Raimi, ik had er een dagje uit van gemaakt. Lekker even naar Scheveningen, weet je wel, hopla.
1: Klopt. Alleen, de geluidsman moet toch komen.
0: Oh, ja.
1: We wonen twee straten verder, mm-hmm. Dus we kunnen net zo goed terug naar huis rijden. Want ik hoef toch niet meer zelf te rijden. Dus, de vrouw is zwanger, dus...
0: Ja, dan moet je ook een beetje rekenen.
1: Toch weer even anderhalf uur rust tussendoor of een uurtje en dan... komen we weer deze kant op.
0: Ja. Lekker man, toch?
1: En dus vrijdag, daar hadden we net over, staan we hier weer in de buurt. Bodegraven.
0: Bodegraven, nou, het is toch wel...
2: Thomas van Oranje.
0: Toch wel een uurtje rijden, denk ik.
1: Ja, maar dit was ook een uurtje rijden.
0: Ja, precies.
2: Voor mij is het gewoon weer 2 uur.
1: Ja. Dus 3 keer in een week.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch wel een beetje deze kant op.
0: Maar
1: ja.
0: Dan weet je als artiest zijnde, Jan, toch?
1: Ja.
0: Dat zijn de keuzes die je maakt, toch?
1: Groningen is nog verder weg, dus...
0: Zo is het. En
2: het is meters maken.
0: Die kans zit er ook in dat je daar een keer naartoe gaat.
1: Ja,
0: meters maken. Vooral op jullie jonge leeftijd, jongens. Dat is wel belangrijk, toch?
2: Ik ben 24 jaar, dus ik heb nog eventjes...
0: Lekker, man.
2: Maar ik hoop dat het allemaal uiteindelijk goed zal uitpakken. En we gaan het zien.
0: Ja. Hey, ik tussen de regels door hoor ik je net vertellen over Iedere Traan.
2: Ja.
0: Maar ik vond het wel een heel mooi liedje, hoor.
2: Ja, zeker. Ik vind het ook een heel mooi liedje.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: We zaten een beetje te analyseren hoe dat nou werkt met nummers uitbrengen natuurlijk. Mm-hmm. En hoe we dat moeten doen. En,
2: ja,
0: je weet het nooit. Het is altijd een gok, joh.
2: Dat is het zeker, ja. Maar ik denk wel, zoals ik net zei, die 15 seconden, die eerste 15 seconden. Ja, dat zijn echt wel de belangrijkste secondes voor een liedje, denk ik. Waardoor jij eigenlijk al denkt van oké, dit wordt echt wel een leuk plaatje. Weet je wel, je gaat er direct lekker in mee.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel gewoon het belangrijkste, denk ik. Die eerste 15 seconden. Dus bij het volgende liedje die ik ga uitbrengen, denk ik echt aan die eerste 15 seconden.
0: Nou, de eerste 3 zijn al voorbij. We gaan hem draaien. Natuurlijk, Iedere Traan. Hier is de Raimi.

0: Oud in het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
1: Hey, William Jans hier. En mijn nieuwe single Ik Wil Met Je Dansen, Quiero Bailar Contigo, wordt nu gedraaid bij Wij Houden Het Holland.

0: zo'n artiest als Jorieke heb ik ook wel respect hoor. Deze Jorieke sterke, niet janken.
1: Nou, planken.
0: Mooi voorbeeld jongens, eigen stijl Jorieke. En ja, die ja, gewoon scheidt een hele wereld en die brengt uit wat zij wilt. En ja, een beetje, ja, het mooie is, zij doet de country music zeg maar in het Nederlands. Ja. Dat is ook wel... Ja.
2: Zij is toch dat meisje van ik hou van...
0: Ja.
2: Dat liedje toch?
0: Dus,
3: hele vette boer.
2: Ja, dat was het. Dat is zij.
0: Maar leuk, stukje muziek op de radio. Het is zondagmiddag 6 september. Jan Witloks is bij ons samen met de Rijmi. Ja, ik heb echt hard moeten oefenen.
2: Je hebt hard geoefend, ja, ik hoor het. Maar ja, je zegt het nu wel goed. Dus,
0: Nou, dankjewel. Jan, we doen het gewoon. Toch? Ik heb hem klaarstaan. En ja, het is gewoon een lekkere muziek op de radio. Zo, ja, een optreden voor jou. Als we jou eens boeken, zeg maar. Hoe ziet dat eruit?
3: Ik zing liedjes van mezelf. Mm-hmm. En ik kijk altijd naar wat populair is. Dus nu is het een Rutger van Barneveld.
0: Ja,
3: een
0: Cheerio. Doe je dan?
3: Ja, eigenlijk wat de mensen vragen. Dat, ik heb voortaan ook een iPadje. Ook bewust aangeschaft daarvoor.
0: Mm-hmm.
3: Zorg je zoveel mogelijk banden erop hebben staan.
0: Kan je gelijk schakelen?
3: Kan ik gelijk schakelen en ik kan ook spieken.
0: Ah.
3: De tekst staat er dan ook op. Kun je gewoon tekst invoeren.
0: Oh, dat is makkelijk.
3: Ja, dat is ideaal. Maar...
0: Een soort autocue, zeg maar.
3: Ja, precies. Maar, en ja, daar kun je wel van vinden. Maar aan de andere kant, ik kan echt snel schakelen. Ik klik hem aan. En ik kan dus gewoon, als ik de muziek heb, ieder liedje zingen.
0: Ja. Yo, ik heb al last met de ondertitels van de televisie. Maar als jij...
2: ik ken het gewoon in mijn hoofd. En dan, gaat het gewoon vanzelf.
3: En ik vind
2: moet
3: het ook leuk.
2: Over nadenken.
3: Maar het is ook leuk, want je weet al, je kunt ergens gaan optreden. Je maakt een lijstje met liedjes die je gaat zingen. Vaak zijn het ook allemaal nog dezelfde liedjes. Maar als je dus die iPad hebt en je kunt zelf bepalen wat je gaat zingen en de mensen kunnen verzoekjes indienen, dan is ook ieder optreden anders.
0: Maar dat is toch zo, hè? Sfeer is, het is de sfeer die het maakt, toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik had vorige week een optreden en daar vroegen ze die Amsterdamse hitmedley vroegen ze aan. En die had ik anders nooit gezongen. Had ik ook nooit verwacht. Allemaal van die oude Amsterdamse muziek.
0: Wat dacht je, shit, heb ik weer.
3: Ja, ik vroeg ook echt, is het een grapje? Maar nee, ze zongen allemaal mee. Nou, dan had ik nooit gedacht dat het publiek die liedjes leuk zou vinden. Nou, hup, iPadje, klik en dan gaan we.
2: Tekstje erbij.
3: Ja, ik ken hem toevallig, dus ik had de iPad daarvoor niet nodig. Maar
0: gelukkig.
3: Ja, dus, het is ook niet dat ik heel veel mijn iPad zet te spieken. Het ziet er heel raar uit.
2: Ik zie al heel beeld voor me dan.
3: Ja, zo,
2: nee. Oplezen zo, ja.
0: We doen het gewoon. Hier is die Jan.

0: Leuk liedje net, hè?
1: Ja, gezellig, man. Toch?
2: TikTok opnemen.
1: Ja, weet je wat opvalt? Van dit nummer doet het eigenlijk ja, ook heel goed, weet je wel. En,
3: ook een lekkere beat.
1: Nou,
3: gaat gelijk lekker erin.
2: Ja, maar volgens mij is dit dus ook helemaal viraal gegaan op TikTok. Puur om Rutger een beetje belachelijk te maken.
3: Daar is het wel mee begonnen, denk ik.
2: Ja, dus ja. Dat stomme dansje zo van links naar rechts zo. Maar ja.
1: Maar weet je wat mooi is, Jan? Rutger prikt daar gewoon doorheen.
3: Ja, precies. Hij gaat gewoon lekker door.
2: Ja, hij heeft een lak aan.
3: En eerst lachen ze hem allemaal uit en zitten ze hem allemaal te filmen van, oh, kijk die gek staan en moet je nou eens zien. En dat is net als met die René Leblanc, weet je wel, die zitten ze eerst allemaal uit te lachen en te doen. Maar ondertussen boeken ze hem wel allemaal om gewoon, ja, voor de, ja, om allemaal lekker te filmen en een beetje te giechelen en te doen. Maar hij lacht als laatste, denk ik.
2: En de mensen hebben niet in de gaten dat ze met het belachelijk maken, met het continu blijven delen van die muziek, dat het alleen maar geld oplevert.
3: En uiteindelijk gaat het viraal.
2: Dus wie lacht dan uiteindelijk het hardst als het viraal gaat?
1: Onze Rutger. Onze Rutger. Is het. Ja. Hey, ik vond het hartstikke leuk dat jullie weer gezamenlijk hier waren. Jan Witlox en natuurlijk ook de Raimi.
3: Ja.
1: Ipai, toch?
3: Ipai.
1: Ja, een hele bijzondere naam moet ik zeggen.
3: Bijzondere naam.
1: Ja,
3: bijzondere naam voor een bijzondere jongen.
1: Zo blijf je jou onthouden, toch?
3: Ja, zeker. Dat is wel mooi. Het is een unieke naam die mogelijk niet meer kan vergeten straks.
1: Zo is het. En hopelijk gaan we dat waarmaken.
3: Ja.
1: Hey, jouw dag, hoe ziet die eruit? Jij gaat nog een lekker dagje uit ervan maken.
3: Ik ga even naar Rotterdam of naar Scheveningen. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Het is vandaag mijn eerste dag dat ik vrij heb eigenlijk. Ik heb de hele week lekker gewerkt. En gisteren optredens gehad. Eergisteren optredens gehad. Dus vandaag is eigenlijk mijn enige dag dat ik nog een beetje vrijheid heb. Dus,
1: pak ze, die geluksmomentjes.
3: En morgen samen. Moet ik gewoon weer aan het werk. Dus,
1: zo is het.
3: Life goes on.
1: Hey, succes man.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel dat je hier was.
3: Dankjewel.
1: Jan, vanmiddag succes bij de collega's van Unity.
2: Gaat helemaal goed komen.
1: Doe Elmar de groeten van ons.
2: Doe ik. Leuk.
1: We zien je gauw weer hier op de stoel in Papendrecht.
2: Volgende single ben ik erbij.
1: Nou, dankjewel.
2: Yes, dankjewel.
1: Groetjes. Hoi.

Gelukkig doen jullie dat allemaal. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Lieve vrienden, nog een stukje van de nieuwe single van Deremy. Dicht bij mij. En natuurlijk ook van Jan Lidlox. Wij zijn er volgende week weer. Onder andere met The Wannabes live in de studio.

0: woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldwijde zomertop 3 vandaag in 1996 was op 3 Wannabe van de Spice Girls. Nummer 2 The Fugees en Killing Me Softly. En toen voor de 10e week waren Los Del Rio en de Macarena. De wereldwijde nummer 1.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijst en presenteer de Charts Hunt Top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziek tracks van dit moment.

0: draait om de wereldhit.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin twee re-entries en ook opnieuw succes voor Olivia Dean. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts en Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van de Filipijnen. En daar staat op nummer 1 de opkomende hit Ain't in LA van Adela. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Noorwegen.
2: So,

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Noorwegen. Noorwegen, officieel het Koninkrijk Noorwegen, is een land in Noord-Europa. Noorwegen ligt op het westelijk deel van het Scandinavische schiereiland en grenst aan Zweden, Finland en Rusland. Het Verenigd Koninkrijk en de Faro die liggen ten westen aan de andere kant van de Noordzee en Denemarken ligt ten zuiden. En ook de noordelijke eilandengroep Spitsbergen en het eiland Jan Mayen zijn deel van het Noorse Koninkrijk. Onlangs hebben de Nooren een nieuwe koning gekregen. Koning Harald overleed in augustus op 89-jarige leeftijd. En hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. En dan de muziek. Als je de Noorse charts bekijkt, zie je dat Shaina Sparrow en Shakira en ook Ella Langley in de top 10 staan. Maar de absolute topsong, ofwel de nummer 1 in de Noorse hitparade momenteel, zijn Zimmerman en Björn Edsvag met Itak met Dai.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen nieuwe Chartrun, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun Top 30. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er 5 tracks verdwenen zijn. Dus er is een beetje een grote schoonmaak geweest in de lijst deze week. Verdwenen uit de top 30 zijn Huggle & Salto en Jamaica Bam Bam Bam. Het ligt eruit na 7 weken en 48 punten. Ariana Grande's Pedal na 3 weken en 62 punten. En dan is er verdwenen een re-entries die zeker het verschil gaan maken in de jaarlijst. Zoals Olivia Dean's So Easy To Fall In Love. Het is weg na 42 weken onafgebroken heeft het genoteerd gestaan. En datzelfde geldt ook voor I Just Might van Bruno Mars. In totaal stond hij 33 weken in de lijst. En de langst genoteerde is Hunter X uit K-pop Demon Hunters en Golden. Het staat nu buiten de Chartrun Top 30 na 58 weken. Tot slot nog even de voorlopige jaar top 3. En die is deze week flink veranderd door die entries natuurlijk die verdwenen zijn uit de top 30. Met nu op 3 Olivia Dean's So Easy To Fall In Love met 604 punten en 42 weken dus op nummer 3. 2 K-pop Demon Hunters, Hunter X en AJ en de andere zangeres uit dus K-pop Demon Hunters en Golden. 618 punten heeft het verzameld voor het jaaroverzicht. En 58 weken stond het genoteerd en staat nu op nummer 2 in de voorlopige jaar top 3. En op nummer 1 komt binnenvliegen Bruno Mars en I Just Might met 715 punten en 33 weken. Dus Bruno Mars is de voorlopige nummer 1 in de jaartop 3 over dit lopend jaar 2026.

0: Nu tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts in Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht met Top 30 van 27 BTS en Swim. 24 weken staat het nu in de lijst. Een zak terug dus van 27 naar 30. 29 de eerste nieuweling, Shenga Spiro en Great Expectation. En Cameron Whitegun met Kingdom of Fear, die zakt van 26 naar 28. Nieuw op 27, Carol G en Bye Bye Wow. En Temme Impala en Jenny en Dracula, die dalen van 17 naar 26.
1: Chartrun, nieuw.

0: 25.
1: Met op 25 van 21. Vorige week was er nog een repeat hit. En nu daalt het dus alweer van 21 naar 25. Katy Perry in The One That Got Away. Sam Fender, Oliver Dean, Rain Me In, die stijgen licht van 25 naar 24. En Another and 45 Ultra and Talk To You, die zakken terug van 18 naar 23. 7 vorige week de hoogste binnengekomen, Kitsy en Hootie Fruity. Het is nu gedaald van 7 naar 22. En nieuw op nummer 21, en dat heeft alles te maken natuurlijk met het overlijden van Dolly Parton. Haar duet met Kenny Rogers, Islands in the Stream, is binnengekomen op 21.

team. Met 3 stijgers, 2 staanblijvers, 3 zakkers en 2 re-entries. En dat ziet er dus vol als volgt uit deze week. Vorige week nog 4 en nu naar 10 gedaald. Kate C en The Wild EP. Michael Jackson Thriller gaat van 6 naar 9. En Bad Bunny met Die Tijnema's Foto's. Die stijgt opnieuw door van 10 naar 8. Een re-entry op 7 voor Ella Langley en Dandelion. Nu 8 weken in de lijst en opnieuw op 7. En ook opnieuw op nummer 6 vinden we Noah Kahan en The Great Divide. Nu 16 weken in de lijst en dus opnieuw op 6. BTS Aragon die stijgt weer door van 8 naar 5. En van 3 naar 4 gaat Fifi, Bridges en Lost Weekend. Vorige week binnengekomen op 3 en nu staat ze op 4. Olivia Dean, The Art of Loving, die maakt een bijzonder goede week door. Want haar album The Art of Loving die stijgt weer van 5 naar 3. En Ariana Grande met Padel staat op nummer 2. En daar stond ze vorige week ook al. And You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo is nu voor de 9e week de wereldwijde album nummer 1.

Met op 20 van 14 Michael Jackson, Billie Jean. Stupid Song van Olivia Rodrigo gaat van 11 naar 19 en 22 naar 18. Opnieuw omhoog Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En Dolly Parton, 9 to 5, is binnengekomen op 17. En Olivia Rodrigo's Drop Dead, die stijgt flink door. Ze stond vorige week nog 24 en nu op nummer 16.

15 bleef staan Milk & Thought in Earrings. De Cure van Olivia Rodrigo die daalt van 13 naar 14. En Olivia Dean, Man I Need, vorige week nog top 10. Toen op 9 en nu op 13 genoteerd. En de hoogste nieuweling is de postume hit van Dolly Parton, Jolene. Het is de hoogste nieuwe op nummer 12 deze week. En Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat, vorige week nog top 10, toen stonden ze op 8. En nu zijn ze gezakt naar nummer 11.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Chart World draait om de wereldhits.

0: Vandaag, maar in 1996, steeg het van 7 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40 Wannabe van de Spice Girls.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de all around the world wereldcolumn. En deze week komt die van Sabine Bogaerts. En die komt vanuit Colombia.
1: John Deventer.

0: van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Another Drink van Marshmallow en Kelsa Ballerini. Het stijgt van 48 naar 33. En nog zo'n hardloper zijn Just Stay en Sam Harper met Just a Little. Ze stijgen door van 39 naar 30. En Chris Cross Amsterdam, My Oh My, die staat op 28, komende van 35. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeated, die gaan bescheiden van 30 naar 27. Maar een echte sprint trekken Kygo en Max Magnow met Take Me Back. Ze sprinten van 40 naar 18. Stella Lefley's Boston, die gaat van 21 naar 12. En dan in de top 10 op 10 van 16, Alex Warner en Fever Dream. En Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, die stijgt door van 14 naar 3. En Shanna Spiro's nieuwste hit, Great Expectation, is de hoogste nieuwe op 32.

is de hoogste nieuwe op 25. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin 4 nieuwe binnenkomers. Op 23 staat voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse top 40 Dolly Parton's Jolene genoteerd. En rapper Milo Laat Het Lukken met Alleen Jij is de hoogste nieuwe op 24. En verder zijn gestegen Alex Warner's Passenger. Het gaat van 29 naar 22. En de hoogste nieuwe van vorige week, Barre Minimum van Roxy Dekker. Die stijgt van 20 naar 14. En in de top 10 stijgt van 16 naar 10 Great Expectation van Shanna Spera. En Ella Langley's Chosen Texas, die stijgt verder de top 10 in. Het gaat van 10 naar 8. Tot slot van dit blok, hits van dichtbij, heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland. Met op 3 blijven staan Summercam en Shimmer David en Mo Money Mo Haters. Huggle en Moving to the Sun, die stijgt van 4 naar 2. En Shakira en Bruno Boy, die blijven voor de 10e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 14 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Arnon Blommaert en de Nederlandse zangeres die meedoet aan de nieuwe reeks van de beste zangers Zoë Livaar, die stijgen weer van 6 naar 2 met Tranen van Goud. En Shakira en Bruno Boy, Die Die Die, die blijven staan op nummer 1 daar in de Ultra Top 50 in België. Het is de top 3 van de Nederlandse top 40 met een top 3 die licht in beweging is gekomen. Met top 3 van 2, Huggle & Salto en Jamaica, Bam Bam Bam. De Wassa Magnetic die gaat van 3 naar 2 en Shakira en Bruno Boy met Die Die Die zijn nu voor de 11e week de nummer 1 in de Nederlandse top.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek van Miley Cyrus, Base Pursuit. Wat ook de titel is van haar nieuw album, wat op 18 september gaat verschijnen. En de Chart World Surprise Track is Pursuit van Bente. Vorig jaar was ze een van de verrassingen van de beste zangers. En ook met haar eigen muziek weet ze altijd te boeien. Na de track 1, 2, 3, wat een hit werd, is ze nu uitgekomen met Pursuit. En dat is deze week onze Chart World Surprise Track.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartsworld met het vervolg van de Chartsworld top 30. En we zijn aangekomen in de top 10. Met daarin 4 staanblijvers, 2 zakkers, 4 hardlopers, waaronder de wereldstijger van deze week. Met op nummer 10 blijft staan Stella Lovely en Boston. Temper City vorige week 12 en nu naar 9 met Self Aware. En Mr. Know-It-All van Teddy Swings, die stijgt weer opnieuw door van 16 naar nummer 8. En Alex Warner met Fever Dream, ook een notering die opnieuw het goed gaat doen in de wereld. Vorige week 19 en nu naar 7. Het is de wereldstijger van deze week, Alex Warner en Fever Dream. En Katie met Animal, die blijven staan op nummer 6.

0: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 4 Temme Impala en Loser. En vorige week nummer 2 en nu naar 4 gedaald. Ella Langley en Chosing Texas.
1: Chart Run, Chart Update.
0: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chart Run Hit Update. Met de highlights van de Chart Run lijst van deze week. Met daarin deze week 5 nieuwe. De eerste nieuwe is op 29 Shanna Sparrow en Great Expectations. De tweede track is de track Bye Bye Now van Carol G. Ze staat nieuw op 27. En door het overlijden van countrylegende Dolly Parton vorige week zijn veel mensen opnieuw naar de muziek gaan luisteren. En hebben ook wereldwijd radiostations veel aandacht besteed aan het heengaan van Dolly. Wat heeft geresulteerd in 3 entries. De eerste op 21, Islands in the Stream, wat een duet is met Kenny Rogers. En ook 9 to 5 is nieuw binnengekomen op nummer 17. En Jolene van Dolly Parton is de hoogste nieuwe op nummer 12. Dan de hardlopers en de wildstijgen. Dat zijn op 18 van 22 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Maar ook de zangeres die voor de 9e week de wereldwijde album nummer 1 is. Olivia Rodrigo zit met Drop Dead weer in de lift. Het stijgt van 24 naar 16. En in de top 10 gaan hard Tempo City en Self Aware. Dat gaat van 12 naar 9. In de 15e week gaat ook weer omhoog van 16 naar 8. Teddy Swings, Mr. Know-It-All. En nu 27 weken in de Charts en Top 30. Alex Warner en zijn wereldwijde hit Fever Dream. Het neemt de sprong van 19 naar 7 en is deze week de wereldstijger.
1: Chart Run. Top.

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Chartsun Top 3. Met op 3 blijft staan Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. Moving to the Sun van Hagel, Amelie, Angel en Ulzardati, die stijgen van 5 naar 2. En de soundtrack van deze zomer is nog steeds Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. Het staat nu in 17 landen op nummer 1. En in onze eigen wereldhitlijst de Chartsun Top 30 blijft Die Die van Shakira en Bruna Boy nu voor de 11e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartsworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaerts.
0: All around the world. Wereldcolumn.
2: Welkom bij de Colombia Verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaerts en sinds 2014 woon ik in de prachtige Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. En elke maand vertel ik iets over mijn leven hier of over iets wat er gebeurt in Colombia. Of over leuke nieuwtjes of juist wat minder leuke nieuwtjes. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat op 10 augustus, dus ja, 3 weken geleden ongeveer, er een best wel zware aardbeving is geweest in Colombia. Een van de zwaarste in de afgelopen 100 jaar, kun je zelf zeggen. Die heb ik zelf natuurlijk ook meegemaakt. Ik was thuis, ik lag nog in bed. Ik ben dus uit mijn bed getrild. Maar ik moet eerlijk zeggen, afgezien van dat je naar buiten moet, het alarm gaat af, het is vervelend, altijd een beetje angstig. Was dit zeker niet de zwaarste aardbeving die ik hier heb meegemaakt. Maar het was voor Colombia zelf wel een van de zwaarste aardbevingen dus in heel veel jaar. En we zijn nu 3 weken verder en er is een hoop nieuws en een hoop dingen gebeurd. En ook, ik ben net vorige week teruggekomen uit Cali. Daar ben ik op vakantie geweest. Dat is een van de zwaarst getroffen gebieden, een van de zwaarst getroffen steden. Ik had deze reis al staan en ik heb besloten deze niet stop te zetten, zeg maar niet te annuleren, want... Colombia heeft toerisme namelijk heel hard nodig op dit moment. Juist op dit moment, ook in de getroffen gebieden. Want ook daar gaat het leven namelijk gewoon door voor de meeste mensen. En die moeten ook geld verdienen en die zijn heel blij met toeristen. Dat heb ik ook meerdere keren gehoord van mensen. Fijn dat, dat jullie je reis niet hebben afgebroken, et cetera. Dus voor iedereen die luistert en die denkt van ik wil naar Colombia, maar ik ben niet helemaal zeker gaan. Colombia is heel groot. Je kunt zelfs naar bepaalde gebieden waar dus de aardbeving veel effect heeft gehad. Zelfs naar Cali dus. En Colombia is zo groot dat in de meeste gebieden kun je gewoon reizen zoals normaal. Nou, even een update over de aardbeving. Er zijn 312 mensen overleden. Meer dan 4000 gewonden. Er zijn nog steeds mensen vermist. Meer dan 200. En in totaal zijn er echt heel veel mensen getroffen. Echt bijna 300.000 mensen getroffen. Dus mensen die bijvoorbeeld hun huis kwijt zijn. Er zijn ook bijna 30.000 woningen volledig verwoest. Er zijn bijna 300 gebouwen ingestort. Meer dan 134.000 woningen beschadigd. En er zijn best wel veel gemeenten getroffen, namelijk 470. Nou, telt Colombia, is natuurlijk een heel groot land. Het telt heel veel gemeenten. Best wel een grote impact heeft dit gehad. Het epicentrum lag in Chocó. Dat maakt het nog een keertje extra heftig. Want Chocó is een van de armste gebieden. Of misschien wel het armste gebied van Colombia. En daar zijn minder doden gemeld. Of heel weinig doden eigenlijk. In vergelijking met andere plekken. In Cali bijvoorbeeld zijn 132 mensen overleden. En Pereira is bijvoorbeeld ook heel, heel zwaar beschadigd. Ook veel mensen overleden. Maar Chocó, dat is wel echt een dingetje. Want Chocó is een regio. Je moet je voorstellen dat... Het is een heel uitgebreid gebied met heel veel vegetatie, heel weinig wegen, veel water en is heel veel armoede. En daar kun je dus niet zomaar komen. Het is dus heel afgelegen. Het zijn heel afgelegen gebieden. En dat is natuurlijk helemaal niet handig voor hulporganisaties bijvoorbeeld. En dat is dus nu ook echt een beetje het probleem. Nu nog, nu op dit moment, 3 weken later, en dat zal ook nog een hele tijd door gaan werken. Want ja, de noodfase is voorbij, maar ja, die gaat nu naar humanitaire hulp en materiële impact, et cetera. Dus mensen, heel veel mensen zijn hun huis kwijt. En daar in Tsjerkoy is het zo afgelegen dat, dat je daar mensen die kunnen daar niet zomaar hulpgoederen gaan brengen. Want er zijn gewoon heel veel gebieden zonder wegen. En ja, er is dus nu is dus de focus op die wederopbouw. En gelukkig zijn er heel veel mensen die daar die hebben gedoneerd. Heel veel NGO's in Colombia die hebben geholpen en die nog steeds helpen. Er zijn grote artiesten zoals Shakira bijvoorbeeld die veel gedoneerd hebben. Dus dat is heel fijn. Ook de luchthavens werken weer. Ik ben naar Cali gevlogen. Naar Cali dus gereisd met het vliegtuig. En alles werkt daar gewoon normaal. Ja, dus het is echt nog een kwestie. Het is dus nu echt een kwestie van wederopbouw en de grote schok voorbij komen. En ja, het interessante van Cali was, ik heb heel veel de vraag gekregen van, heb je daar veel gezien? Dus heb je daar veel gezien van de aardbeving? Ja en nee. Ik heb ik heb een paar ingestorte gebouwtjes, huizen gezien. Maar eigenlijk heel weinig, want het meeste is ingestort meer in het zuiden van Cali. En daar zijn wij niet gekomen. Wij zijn vooral in het. We zijn er wel doorheen gereden waar we wel dingen hebben gezien. Maar we zijn vooral in het centrum geweest en in andere delen van Cali. En je ziet wel overal beschadigingen. Dus ja, heel veel gebouwen, huizen, die zijn afgesloten met gele linten bijvoorbeeld. Er zijn een aantal musea zijn gesloten, dus daar kun je niet naar binnen. Het archeologisch museum bijvoorbeeld, daar hadden we graag naartoe gewild. Maar dat vond ik best wel, ja, vond ik wel heftig om te zien dat gewoon de hele gevel was half ingestort. En een heel mooi oud historisch gebouw. Maar ook andere gebouwen waar bijvoorbeeld een halve muur is ingestort. Of waar er allemaal bedradingen, weet ik het allemaal, uit het dak is gekomen. En ja, je ziet wel heel duidelijk schade als je naar Cali gaat. Maar het is niet zo dat heel Cali in puin ligt. En gelukkig maar. Maar de impact is alsnog wel heel erg groot. Want ja, zoals ik zeg, er zijn 132 mensen overleden in Cali. Maar daarnaast zijn ook heel veel mensen hun huis kwijt. Want wij hebben bijvoorbeeld een vriend opgezocht die in Cali woont. En zijn ouders bijvoorbeeld. Het appartementencomplex staat nog overeind. Maar er mag niemand meer in omdat het instortingsgevaar heeft. Dus die mensen, zijn ouders, die zijn al 3 weken mogen ze dus niet naar huis. Al hun spullen zijn daar natuurlijk nog. Dus die hebben met in nood zeg maar hun huis moeten verlaten. En die hebben gewoon niks, want die mogen hun huis niet in. En dat is één verhaal. Maar er zijn dus duizenden mensen met hetzelfde verhaal. Dus die niet hun huis meer in kunnen. Het staat nog wel, maar ze kunnen er niks meer mee. Zoeken ander onderdak. Sommigen komen naar Bogota om hier een tijdje te verblijven. Totdat ze weer naar huis kunnen in Cali. Et cetera. Dus dat is een beetje hoe je de impact ook moet zien. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat het heel. Ja, dat het in Colombia. Dat heel veel mensen blijven helpen. En dat de wederopbouw een beetje soepel gaat verlopen. Dat zou heel erg fijn zijn. En ik sluit af met een liedje van Shakira. Een van de nieuwste. Algo Tu heet die. Geniet ervan. En nogmaals, heb je de reis naar Colombia staan? Of heb je die in je gedachten? Kom zeker naar Colombia. Dit is absoluut geen reden om weg te blijven. Want de Colombianen hebben je nu juist heel hard nodig. Nou, heel fijn weekend en tot volgende maand. Dag!

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
5: Hey René, de hits knallen uit je speakers.

0: 1968.
1: De favoriet van René.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het hitmuziek.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

Goedenavond. U luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Händel, Schubert, Telemann, Haydn, poëzie van Rutger Kopland, Lars Gustafsson, Henny Vrienten en een verhaal van Paul van Zuylen, Bert Ongering, Sylvain Evimenko en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit orkestsuite nummer 1, BWV 1068. Een gedicht van Gerard van Midden. Voor mij is geluk. Voor mij is geluk de wind om mijn oren, de zon in de lucht en lang uit in het gras. Voor mij is geluk de stilte te horen, om zo te ontdekken hoe het ooit was. Voor mij is geluk het leven te delen, een hand in mijn hand en samen op pad. Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen en zachtjes te fluisteren, jij bent mijn schat. Voor mij is geluk om vrede te maken, de hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. Voor mij is geluk de ruzies te staken, om muren te slechten, stoppen met strijd, om liefde te geven, nu en altijd.

Händel uit suite nummer 3. En nu een heel klein ontroerend stukje van Thomas Trifon. Zij waakt over mij. Mijn bed in het weeshuis stond op de eerste verdieping in een grote zaal, vlak bij een raam. Als de lucht vol sterren stond, lag ik naast ze te kijken, tot er eentje ging flonkeren. Slaap wel, ma, zei ik dan. Ik ben dit mijn hele leven blijven doen. Nu ben ik 83 en sluip ik 's nachts de tuin in van de zorginstelling waar ik woon. Dan kijk ik naar de lucht en fluister dezelfde woorden als zoveel jaar geleden. Ik weet, het is gek. Maar ik ben blijven geloven dat mijn moeder nog over mij waakt.

Hubert liet en hij af das vest aller zelen. En nu een verhaal van Paul van Zuilen. Hij is plastisch chirurg. En het komt uit het boek Die Ene Patiënt. Artsen over de patiënten die hun leven voor altijd veranderden. En het heet Toekomst. Een uur voor middernacht brak in een nachtclub in Boekarest een verwoestende brand uit. Het was een vrijdagavond in oktober. Er trad een rockband op die op het podium vuurwerk afstak. Het plafond vatte brand. Rook vulde de ruimte en de honderden bezoekers struikelden in paniek over elkaar heen op weg naar de smalle uitgang. De ziekenhuizen konden de stroom ernstig gewonden niet aan en vroegen het buitenland om hulp. Een week na de brand kregen de drie Nederlandse brandwondencentra van het ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek om een aantal slachtoffers op te nemen. Zo kwam bij ons in Beverwijk terecht een mooie jonge vrouw uit de Roemeense jetset. Ze kwam binnen in een shock. Ze was er vreselijk aan toe. Over haar hele lichaam had ze derde graads brandwonden. Ook haar gezicht was ernstig beschadigd. We waren eerst vooral bezig met de bacteriën die ze meebracht. Die waren zo agressief, dat kenden we niet. Ze moest onmiddellijk in quarantaine. Antibiotica haalden niets uit. Kunsthuid konden we niet gebruiken, omdat de bacteriën zich daarin zouden nestelen. Er zat niets anders op dan alle verbrande plekken steeds opnieuw schoon te maken, om daarna stukje voor stukje echte huid te transplanteren. Zo slaagden we er langzaam in om de schadelijke bacteriën aan te pakken. We hielden haar aanvankelijk in slaap. Ik leerde haar pas na een paar weken kennen, toen we aan het winnen waren en haar langzaam lieten bijkomen. Ik zag hoe fel ze uit haar ogen keek. Steeds opnieuw stelde ze mezelf de vraag: hoe ga ik eruit zien? Natuurlijk had ze meteen haar ingezwachtelde handen gezien. Ik had al haar vingers moeten amputeren. Maar haar gezicht, hoe was het daarmee? Ze had haast, ze wilde een spiegel. Ik legde haar uit dat ze geduld moest hebben, dat littekens heel langzaam herstellen. Ik herinner me de gesprekken aan haar bed. Ik wil weer beter worden, zei ze, ik wil weer mooi worden. Ik was bevreesd voor haar reactie. Hoe zou zo'n aantrekkelijke vrouw, gewend aan het moderne leven, een leven met beschadigingen oppakken? Ik had verwacht dat dit noodlot haar naar beneden zou trekken. Maar ik zag iets heel anders gebeuren. Er kwam een ongelooflijke wilskracht naar boven. Ze keek in de spiegel en durfde zich te laten zien. Ze pakte haar oude leven weer op, begon foto's van zichzelf te posten op Instagram. Foto's in prachtige kleding met blote armen en blote buik. Het was indrukwekkend om te zien hoe ze haar situatie accepteerde. Dat is wat mijn vak zo waardevol maakt. Te ervaren hoeveel veerkracht mensen na zo'n vreselijk ongeluk kunnen hebben. En hoe bepalend die kracht is voor de rest van hun leven. Wie beweegt, figuurlijk en letterlijk, heeft een cruciale voorsprong. Brandwonden genezen beter en mooier als patiënten in beweging komen. Maar daarbovenop geldt: wie de moed heeft om dat letsel te aanvaarden, herstelt zoveel beter. Dit was deze jonge vrouw.
wat ze me heeft laten zien. Haar verhaal zit altijd in mijn achterhoofd. Ik hou nu beter in de gaten hoe patiënten in het leven staan. Heb meer oog voor hun mentale weerbaarheid. Mijn vak behelst meer dan alleen opereren. Soms is de psychologische kant net zo belangrijk. Nog meer dan vroeger probeer ik patiënten te stimuleren om hun blik op de toekomst te richten. Ruim 2 jaar na de brand zie ik op de foto's een sterke vrouw met een gezicht dat straalt. Wie kijkt er nog naar haar littekens, naar haar verminkte handen? Het zijn haar ogen die alle aandacht trekken.

We stonden bij de zee en inderdaad, de kade gaf dat gevoel van een kade. Nog één keer iets willen. Dat gezicht zien, die stem horen, iets zeggen. Ach God, dat soort heimwee. Nog voor het zover is. We stonden er maar. Waar zijn we, zei ze. Hier, zei ik. Dit is de zee.

Rimsky-Korsakov, Scheherazade hoorde u. Daarvoor Rutger Kopland las voor uit eigen werk. Wij stonden bij de zee. En Mozart, dat was een kerksonate. En nu van Bert Ongering, van meester Bart. Was u ooit kind? Ik moet invallen bij een klas die ik niet ken. Een collega wenst me succes, maar ik besluit niet door te vragen. De leerlingen zitten al in een kring. Dus jullie zijn die lastige klas, hoor ik. Amienza, van wie hoort u dat, meester? Gewoon, van collega's. Vertel eens, zijn jullie lastig? Rick, alleen als er een reden is, dan kunnen ze het krijgen ook. Shaquille, meester, waar komt u eigenlijk vandaan? Uw stem lijkt Antilliaans of Brabants of iets daartussenin. Ik lach. Ik ben geboren in Brabant. In 2005 ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ze willen meer over mijn leven horen. Rick, heeft u kinderen? Bent u getrouwd? Wat voor kind was u vroeger zelf? Ik ben verloofd en we hebben nog geen kinderen. Als kind kon ik lastig zijn. Nadia, net als wij, in onze klas. Op wat voor momenten was u lastig?

Op momenten dat ik het gevoel had dat ik er niet toe deed. Of als een leraar geen aandacht voor mij had. Die aandacht vroeg ik dan op de verkeerde manier. Of ik veel problemen had, ik spijbelde behoorlijk en werd er regelmatig uitgestuurd. Jasmin, hielp dat? Totaal niet. Helpt het bij jullie? De klas eigenlijk niet. Ik was alleen regelmatig boos en dan moest school nog beginnen. Tjakil, waarom was u boos? Ik heb mijn moeder verloren toen ik in de derde klas zat. Ik had nou niet bepaald het idee dat de leraren ervan wisten. Laat staan dat ze aan me vroegen hoe het met me ging. Rick, misschien wilt u het niet zeggen, maar waar is uw moeder aan overleden? Ze had kanker. Amienza, ik moet er niet aan denken dat ik mijn moeder verlies. Dat moet je ook niet doen. Geniet ervan dat ze er gewoon is. Rick, bent u vroeger kind geweest? Ik schiet vol. Wat een vraag voor een 12-jarige van een jongen die minstens 1 keer per dag met een time-out op de gang zit. Dit is de allermooiste vraag die je kunt stellen. Ik had een vrij onbezorgde tijd totdat mijn moeder ziek werd. Amienza en daarna meester, ik had er last van. Ik stopte mijn verdriet ver weg. Rick, dat doen alle kinderen. En hoe gaat het nu met u? Mist u uw moeder nog? Iedere dag. Maar het gaat goed met me. En dat is alles wat ze zou willen. Nadia, uw moeder is vast trots op u. Lief van je.

San Martini uit Sonate voor fluit, viool en hobo. En nu een gedicht van Lieselore Gerritsen. Ook zonder jou. Dat er toch weer een lente kwam, dat kon ik niet geloven. Dat alles weer gewoon zijn gang ging. Want ik zag met eigen ogen bloemen bloeiden, ook zonder jou. Dat als vanzelf de zomer kwam, dat de kleine wilde rozen niet bevroren. Dat elk seizoen zo volgens plan ging, door niets was te verstoren. Want het koren rijpte ook zonder jou. En toen de bladeren vielen en de dagen zich wiegden in herfstige nevels, wist ik al gauw dat ik toch nooit begrijpen zou dat er één blad kon vallen zonder jou. Maar toen de sneeuw zo heel wit zweeg, toen ze al dat leven als voorgoed bedekt had, was dat nog het vreemdste, want het leek alsof je er nooit geweest was.

Telemann, blokfluitconcert in F. Donderdag stond in de krant een stuk van Sylvain Evimenko en Gertse. Joh, is dat niet wat voor je radio? En inderdaad, het is een erg mooi verhaal. Ik ga het u laten horen. Paolo. Dat Paolo dood kon gaan, wist ik natuurlijk ook wel. Maar stiekem had ik de sigarenboer van het Toscaanse dorp, ondanks zijn hoge leeftijd, een soort van onsterfelijkheid toegedicht. 7 dagen per week, 12 maanden per jaar, zat hij stoïcijns achter de toonbank van zijn sigarenwinkel. In werkelijkheid is deze tabakzaak niets meer dan een slecht verlichte schoenendoos die Paolo de pompeuze naam Old England had gegeven. Er is in feite niets Engels aan de negozio die pal aan de centrale piazza in de dorpskern is gelegen. En ik denk zelfs dat helden van het naoorlogse Italiaanse neorealisme als Fellini of Da Sica hier een magistrale scène hadden kunnen draaien. Ooit vroeg ik Paolo, die ook mijn benedenbuurman was, of hij nooit aan vakanties had gedacht of van een welverdiend pensioen gedroomd. Hij keek me toen verschrikt aan. Wilde ik hem soms achter de geraniums zien verpieteren? En wat moest hij de hele dag thuis met een vrouw, even oud als hij, terwijl hij al die mooie jonge meiden op de piazza de hele dag zijn blikveld vulde? Dat ik in Paolo bijna een onsterfelijke zag, lag aan de ambulances die hem soms midden in de nacht kwamen ophalen. Hij keerde altijd terug, ook toen hij dit voorjaar door het virus werd gegrepen. Na maanden aan de rand van het hiernamaals te hebben gevegeteerd, verliet hij alweer triomfantelijk de intensive care en de corona-afdeling van het ziekenhuis. Monsieur, zei hij in keurig Frans tegen me, de dood wil me niet hebben. Na de feestdagen verlieten we Zuid-Frankrijk en de familie voor het dichtbijgelegen Italië met in de zak een negatieve coronatest. Paolo was het dit keer niet om ons te verwelkomen. Maandag om 1 uur 's nachts is hij in het ziekenhuis overleden. Gisteren stond zijn kist voor het alto van de Pivé dei Santi Giovanni e Felicita. Ik heb zelden zo'n trieste begrafenisceremonie meegemaakt. En ik zal iedereen afraden, voor zover mogelijk, om in coronatijd de laatste adem uit te blazen. Het lag niet aan de kerk zelf. Een prachtig gebouw uit de 11e eeuw die zich tegen de groene heuvels en olijfgaarden heeft genesteld. Maar al die mondkapjes op onze gezichten die emoties vervlakten. De eveneens gemaskeerde priester met zijn beslagen bril en vooral die handvol getrouwen die door de 1,5 meter afstand de leegte van dit godshuis alleen maar konden vergroten. In pandemietijden blijven vrienden liever thuis dan dat ze zich wagen aan een risicovolle laatste groet. Zeker als ze generatiegenoten van de overledene zijn. Daar zou onze geliefde sigarenboer wel begrip voor hebben gehad. Veel eisend is hij nooit geweest. Terwijl ik deze laatste woorden tikte en een punt achter deze tekst ging zetten, viel in mijn rug zomaar een voorwerp van de vensterbank die de stilte in de kamer verbrak, als een kuchje van instemming. Ik denk dat Paolo mijn column toch een beetje waardeert. Hij is 80 jaar geworden.

Händel, sonate voor viool, nee, voor fluit en gitaar, opus 1, nummer 7. Een gedicht van de Zweedse dichter Lars Gustafsson. Zweden met een grote ruimte en een grote stilte. U hoort het in het gedicht. De hond. Terug naar een rustiger land. Er bestaat geen rustiger land dan dit. De zon scheen en ik liep over ijsvlaktes. De grote open ijsvlaktes. Schoongeveegd door de wind. En het was zondag. Toen zag ik iets vreemds. Een zwart hondje. Helemaal alleen. Dat rende zo snel als het kon in een rechte lijn. Weg van het land. Naar de open verte. Waar alles als nevel aan de horizon verdween. Het rende pijlsnel en zonder op of om te kijken. Het leek op een zwarte bal over de glanzend blauwe vlakte, door de wind gegrepen en voortgedreven. Lange tijd stond ik het stil na te turen, maar het leek niet van plan om te stoppen en was toen verdwenen. Er bestaat geen rustiger land dan dit.

Bach, sonate nummer 2, BWV 1031. En nu van Henny Vrienten, liedje van verlangen. Met een koffer vol met dromen stapt hij op de trein naar haar. Weet niet wanneer hij aan zal komen. Weet eigenlijk ook niet eens naar waar. Ooit zag hij een meisje hangen in een licht verlopen kroeg. Ze zong een liedje van verlangen terwijl ze naar hem keek en vroeg: kom je, kom je, kom je, oh kom je bij mij? Nooit is hij dat lied vergeten. Het dwaalde, maalde door zijn hoofd. Koortsig en totaal bezeten, ze heeft hem van zijn ziel beroofd. De trein rijdt door de oude steden, stopt, vertrekt en raast weer door. Zo is heel veel tijd vergleden en altijd klinkt het in zijn oor. Kom je, kom je, oh kom je bij mij? Hij heeft haar niet teruggevonden, niet bij de laatste horizon. Zijn hoofd is op zijn borst gezonken, op een verlaten eindstation. Kom je, oh kom je bij me?

Haydn, een Schotslied. En nu het laatste gedicht alweer van Huub van der Lubbe. Wil je altijd van me houden? Wil je altijd van me houden, zoals alleen jij dat kan? Wil je altijd van me houden, al maak ik er een zooitje van? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet? En al je lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al praat ik nog zo krom? Wil je altijd van me houden, al vraag jij je af waarom? Wil je altijd van me houden, ook als het eigenlijk niet meer gaat? Maar jij met je ruime denken mij in mijn waan en waarde laat? Wil je altijd van me houden, ook al blijf je aan de gang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet? En ik al jouw lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al jaag ik je op stang? Wil je altijd van me houden, al lul ik tegen het behang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang?

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is Merwe Radio.